0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik ben Okloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ook doen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een

0: aan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Aquarius. Libra. Leo. Cancer.
1: Ralph.
2: Charles.

die Wien.

Il est là.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belangrijk.

heet Noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte. In mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het Planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken.

0: geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht.
2: Dit is RTV Slos.
1: Nieuws weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22.

0: 105.4 FM. FM.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
3: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste

0: tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

Hey, hallo, mijn naam is Sherry Hormoon. En wat jij coma's hebt benoemd, dat vind ik doodgewoon. Want ik leef voor de fles. Ja, ik was pas een baby. Mijn ma dronk zoveel whisky, ze lacteerde Baileys op de kleuterschool.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de

0: www.zandvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: Jouw, jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. En wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijk het land. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De zesde Olde Jijen Buffeltocht wordt gehouden op zondag 27 september. Het is fietsen geblazen in Oldenmarkt. Voor het zesde jaar organiseert de schaats- en trimclub Oldenmarkt de Olde Jijen Buffeltocht voor mountainbikers. Er kan gestart worden vanaf 9 uur 's morgens en je kunt kiezen over afstanden van 30, 45 of 60 kilometer. Nieuw dit jaar is de kidsroute, die bedraagt 12 kilometer. En deze start om 10 uur. En de kinderen mogen onder begeleiding van een 18-plusser deelnemen. Kinderen tot en met 16 jaar, daarvoor is een leuke verrassing aan het eind te vinden. Er zijn 20 scholen in de omgeving van Oldenmarkt benaderd voor dit evenement. Start- en finishlocatie is bij de landwinkel en de camping Waterbuffel Farm aan de Harenweg nummer 6A in Oldenmarkt. Je kunt trouwens je auto parkeren bij MFC Dalzicht aan de Friesenweg 39 in Oldenmarkt. En bij de start is er een gratis kopje koffie of thee. En ook onderweg wordt er goed voor je gezorgd op verrassende verzorgingsposten. En na afloop natuurlijk een afterparty. Oh ja, inschrijven doe je bij voorkeur vooraf via de website van STC Oldenmarkt. Dat is www.stcoldenmarkt.nl. Uiteraard is inschrijven op locatie ook mogelijk. Maar vooraf inschrijven heeft natuurlijk de voorkeur.

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balvolkfestival Cadanza te bezoeken in Rabotheater De Meente. Tijdens de 13e editie van Cadanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cadanza en zeggen dat ze uit deze regio komen en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 6 uur 's avonds door tot 1 uur 's nachts. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11 uur 's morgens tot 12:30 's nachts. En zaterdag 17 oktober van 11 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8 's avonds. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cadanza.nl of te koop aan de deur van Rabotheater De Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18 uur, 6 uur 's avonds. Back in.

oktober zijn er activiteiten lezen en schrijven in de bibliotheek van Wolvega. Op vrijdag 23 oktober organiseert de gemeente West-Tellingwerf samen met de bibliotheek, BZOF Humanitas, Firda en de stichting Lezen en Schrijven de activiteitendag Lezen en Schrijven in de bibliotheek. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het regelen van zaken, het begrijpen van informatie en het gebruik van digitale diensten. De activiteitendag Lezen en Schrijven is voor de inwoners die meer willen weten over dit onderwerp en hun basisvaardigheden willen versterken. Ook partners en familieleden van mensen met beperkte leesvaardigheden zijn natuurlijk welkom. Ze kunnen hier meer inzicht krijgen en ontdekken hoe ze hen kunnen ondersteunen. De dag is ook interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Bezoekers kunnen op verschillende manieren ervaren wat het betekent als basisvaardigheden minder vanzelfsprekend zijn. Zo is er een escape caravan waarin de deelnemers opdrachten kunnen uitvoeren en ervaren welke obstakels iemand kan tegenkomen bij lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook films die laten zien welke impact beperkte basisvaardigheden kunnen hebben in het dagelijks leven. Ook kunnen de bezoekers in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Zij delen hun persoonlijke verhalen en vertellen over de ondersteuning die mogelijk is op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Ook voor kinderen en ouders is er een apart programma. De bibliotheek geeft praktische tips over taalontwikkeling en voorlezen. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het versterken van taalvaardigheden binnen gezinnen. De activiteitendag Lezen en Schrijven dus is gratis toegankelijk en vindt plaats op 23 oktober van 13 uur 1 uur 's middags tot 20 uur 8 uur 's avonds in en rondom de bibliotheek in Wolvega.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, het monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-consort. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wierix verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

Zondagse blues en oldehold paden met de Sean Webster Band. Maak je klaar voor een gloednieuwe traditie. Vanaf nu wordt de zondag in Oldehold Paden de gezelligste dag van de week. 6 keer per jaar toveren we een authentiek café, de rustende jagerenstad, om tot de ultieme blues hotspot van de regio. En voor de allereerste editie pakken we meteen monumentaal uit. Met een internationale topact van wereldklasse, en wel Sean Webster met zijn hele band. Hij komt uit Sheffield in Engeland. Dit is een mooie kans om een artiest van dit kaliber van dichtbij mee te maken. Er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Om de authentieke, intieme cafésfeer in de rustende jager te waarborgen, houden we het ook exclusief. De datum is zondag 11 oktober. Café de Rustende Jager in Oldehold Paden, dat is de locatie. De zaal is open om 12 uur 's middags en de aanvang van het concert 13:30, half 2 dus. De entree is €25. Je kunt bestellen, als je een ticket wil, een van de 100 tickets dus, op www.ticketkantoor.nl/shop/Sean Webster.

De volgende fase van het kadeherstel Ossenzijl gaat van start. De Ossenzijlersloot wordt gesloten voor vaarverkeer vanaf 12 oktober aanstaande tot 1 april 2027. In de periode 12 oktober tot 1 april 2027 werkt de provincie Overijssel aan de kade van de Ossenzijlersloot. Deze Ossenzijlersloot ter hoogte van de brug in Ossenzijl is dan geheel gestremd. Om de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten het vaarseizoen. Hoewel de Ossenzijlerbrug in het gebruik blijft voor het wegverkeer, is enige hinder niet te voorkomen. In Ossenzijl zijn diverse kades toe aan onderhoud, zo bleek uit onderzoek van de provincie Overijssel. Herstel is nodig om de vaarweg veilig en toekomstbestendig te maken, schade in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat de kades betrouwbaar blijven functioneren. Na de werkzaamheden gaan de kademuren minimaal 30 jaar weer mee. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. De eerste fase start op 12 oktober en loopt dus tot 1 april 2027. Dan start de provincie met de werkzaamheden ten zuiden van de Ossenzijlerbrug, aan de kades G tot en met J. Wil je meer weten? Bekijk dan even het kaartje op www.vaarweginformatie.nl. Een psalmzangavond met de bovenstem in de Grote Kerk in Hoogeveen. Op zaterdag 26 september om 7 uur 's avonds zal in de Grote Kerk in Hoogeveen een psalmzangavond worden gehouden met de bovenstem. De organist van deze avond is Pieter Heikoop uit Ierseke. Daarnaast verleent bovenstemroep IJsselmuiden haar medewerking. De algemene leiding is in handen van dominee A. Verschuren uit Genemuiden en de toegang is gratis. Er is wel een collecte ten behoeve van Ardulam. Het adres van de kerk in Hoogeveen is Grote Kerkstraat nummer 40.

Ollenhoven maakt zich op om weer een rondje te gaan hardlopen. En niet zomaar, de Venoseloop 2026. De zomer loopt op zijn einde, de clinic van Van Blooy Sportadvies is gestart en de eerste trainingskilometers zijn er weer gemaakt. Kortom, het aftellen naar de Venoseloop is alweer begonnen. Gebeurt allemaal, tenminste officieel, op zaterdag 10 oktober. Dan staat Vollenhoven weer in het teken van een van de gezelligste sportieve evenementen van de stad. De routes van zowel 5 als 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en verbeterd. Met de keuze voor 5 of 10 kilometer is trouwens voor iedere loper een passende uitdaging te vinden. En natuurlijk is er ook dit jaar weer die ene vraag. Welke kleur krijgt het officiële Venose loopshirt dit jaar? En wil jij ook straks een Venose loop t-shirt hebben om door Vollenhoven heen te rennen? Dan kan dat. Inschrijven voor 23 september graag. En dan ontvang je het shirt gratis bij je inschrijving. En je kunt inschrijven op www.venoseloop.nl.

Een swingende zondagmiddag in Diever voor jong en oud. Wie ga je meenemen naar de gezellige kindermiddagdienst? Gebeurt op 4 oktober aanstaande. Marcel en Lydia Tsimmer komen naar de Kruiskerk in Diever om samen met jou te zingen, te dansen, te kijken en te luisteren. Je kent misschien al die leuke liedjes wel van ze, waaronder Hey Hallo van A tot Z, enzovoort, enzovoort. We starten om 3:30 middags. Je mag gratis naar binnen en na afloop krijg je zelfs limonade, thee of koffie. Er wordt wel een collecte gehouden aan de buitendeur. Zien we je dan? Dat wordt gezegd door de commissie van de Kruiskerk. Het gaat dus om de kindermiddagdienst 4 oktober in Diever. Ria's podcast heeft een nieuwe aflevering. Jouke Spoelstra, dat is de hoofdpersoon. Ria van Hiende, maker van Ria's podcast, gaat deze keer in gesprek met de burgemeester van Westerveld. Want dat is Jouke Spoelstra. Ria gaat op zoek naar de persoon achter de burgemeester en welke weg die heeft bewandeld om daar te komen. Een mooie podcast dus. En de podcast is te beluisteren op de website van RTV Slos, Streekomroep De Werven, Spotify en ook via Facebook. Veel luisterplezier bij deze nieuwe podcast in de serie van Ria van Hien, met dus de burgemeester van Westerveld, Jouke Spoelstra.

Het jubilerende kerstrondje Oldenmarkt zoekt deelnemers voor het 15e kerstrondje Oldenmarkt. Dat zal worden gehouden op zaterdag 12 december van 10:30 's morgens door tot 16:30 's middags. Zoekt de organisatie natuurlijk nog deelnemers. De inschrijving is inmiddels geopend. Het kerstrondje Oldenmarkt is een initiatief van het plaatselijk belang Oldenmarkt. En deze dag is Oldenmarkt een creatief, enthousiast dorp waar gastvrijheid en warmte en natuurlijk in kerstsfeer voorop staan. Op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek enzovoort aangeboden. Het kerstrondje is vooral een binnengebeuren. Het is dus geen kerstmarkt. En ook dit jaar wordt de bereikbaarheid van diverse locaties vergroot door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het dorp rijdt. Wil je je hobby, muzikaliteit, schilder, talenten, foto's tentoonstellen en dat soort zaken een gratis workshop bijvoorbeeld aanbieden? Kan ook. Of heb je een winkel of bedrijf met ruimte voor een tentoonstelling? Kijk dan voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op de website www.kerstrondjeoldenmarkt.nl. Aanmelden kan trouwens nog tot 3 oktober. De deelname is helemaal gratis en de deelnemers uit 2025, vorig jaar dus, krijgen een uitnodiging. Nieuwe deelnemers zijn dus ook van harte welkom, maar dan wel aanmelden. Dat kan, je kunt even bellen naar Harm of Vrouwtje Visserman voor meer informatie op de volgende nummers 0561 451933 of 06 29 49 40 55.

0: Een nieuw grondstoffeninleverpunt in Steenwijkerland, de Gripwagen. Goed en zo gemakkelijk mogelijk afval scheiden en grondstoffen winnen is een gezamenlijk doel van de gemeente Steenwijkerland en Rova. Daarom kunnen inwoners vanaf 31 augustus al speciaal afval kwijt in de Gripwagen, die in even weken op meerdere locaties in Steenwijk staat. De Gripwagen is een mobiele grondstoffeninleverwagen van de Rova. We willen het de inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om afval in te leveren, en met de Gripwagen brengen we die mogelijkheid dichter bij huis en maken we het scheiden van afval eenvoudiger, aldus wethouder Tilco Gernaert. Bij de Gripwagen kunnen inwoners terecht met kleine hoeveelheden grondstoffen. Denk aan bijvoorbeeld grondstoffen die niet in de ondergrondse container horen. Elektrische apparaten, piepschuim, hout en puin, klein chemisch afval, vlakglas, harde kunststoffen en metalen. Het gaat om kleine hoeveelheden die in boodschappentassen passen. En voor grotere hoeveelheden of grotere stukken grof huishoudelijk afval kunnen de inwoners terecht bij het milieubrengstation aan Karenburg 3 in Steenwijk. De Gripwagen staat op even weken op de volgende locaties: in Ossenzeil aan de GB Kooistraat, maandagsmorgens van 8:30 tot 11 uur. In Oldenmarkt, maandag van 12 uur door tot 1:30. Bij het dorpservicecentrum De Landerijen aan de Burgemeester van Gervinklaan. Verder ook in Blokzijl, dinsdag van 8:30 door tot 11 uur aan de Groene Straat nummer 18. En de tweede wagen staat in Steenwijk op dinsdagen van 8:30 tot 11 uur bij de Oosterpoort en de Meppelenweg. Ook in Vollenhoven is deze wagen beschikbaar op dinsdagen vanaf 12 uur door tot 2:30 bij de parkeerplaats De Burgt. En in Giethoorn op vrijdag van 8:30 tot 11 uur aan de Bertus-Warnersweg. Wanneperveen, daar is ook een locatie op vrijdag van 12 uur door tot 14:30 aan de Dorpshuisstraat bij het Dorpshuis. En dan is er ook nog een KCA-wagen. Gelijktijdig namelijk met de invoering van de Gripwagen neemt de gemeente afscheid van de KCA-wagen van de Rova. Inwoners brengen hun klein chemisch afval vanaf 31 augustus dus al naar de Gripwagen. Meer informatie over deze Gripwagen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/grip.
1: Al Capone guns don't hurt you.

Subsidie voor lokale initiatieven. Vanaf 5 oktober kunnen initiatiefnemers 1000 tot 3500 euro aanvragen voor plannen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of in de buurt. Moet wel in Overijssel zijn. De regeling is bedoeld voor plannen die inwoners samen bedenken en uitvoeren. Het gaat om kleinschalige projecten die ervoor zorgen dat mensen zich weer meer betrokken voelen bij elkaar. En bijvoorbeeld ook bij hun dorp of in de buurt. Denk aan ontmoetingsactiviteiten zoals dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligersgevoer, een lokale klussendienst, een buurtmoestuin, gezamenlijke maaltijden, een dorpsapp of een erfgoedproject. Of bijvoorbeeld ook een initiatief waarin verhalen over lokale gewoonten, monumenten en ambachten worden gedeeld. De regeling opent 5 oktober aanstaande, 9 uur 's morgens. En per aanvraag kan een subsidie dus worden aangevraagd van 1000 tot 3500 euro. Er wordt een grote belangstelling verwacht en je moet dus wel direct op 5 oktober gaan beginnen met aanvragen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar kleine maatschappelijke initiatieven, het loket van de provincie.

0: de buurt.
1: Het seniorenplatform Steenwijkerland organiseert op woensdag 23 september... vanaf 19:30 s'avonds een avond vol informatie en voorlichting over veiligheid. De avond is toegankelijk voor jong en ouderen. De locatie is de Landerijen in Oldenmarkt en er wordt informatie gegeven door de echte politie. Het loopt de spuigaten uit, al dus SPS-voorzitter Antje Doornspleet. Kort geleden is een oudere dame in Oldenmarkt al haar goud en sieraden afhandig gemaakt door een zogenaamde agent die haar spulletjes kwam veiligstellen. Criminelen bedenken elke week wel een nieuwe manier om u op te lichten. Kortom, hoog nodig tijd voor actie, dus een voorlichtings- en informatieavond. SPS wil deze avonden in diverse kernen gaan verzorgen en de eerste is dus als proef op 23 september in Oldenmarkt. Niet alleen ouderen worden op allerlei digitale manieren bestolen of opgelicht. De risico's worden steeds groter naar data-hacks bij grote bedrijven zoals Lidl en bijvoorbeeld de Mediamarkt. En ook bij Basic Fit en Odido. De kans is groot dat criminelen het ook op u gemunt hebben. De avond is in Oldenmarkt bedoeld om u zowel nuttige tips te geven en handvatten.

Solof opgelicht. De risico's worden steeds groter naar data-hacks bij grote bedrijven zoals Lidl en bijvoorbeeld de Mediamarkt. En ook bij Basic Fit en Odido. De kans is groot dat criminelen het ook op u gemunt hebben. De avond is in Goldemarkt bedoeld om u zowel nuttige tips te geven en handvatten. Solof opgelicht. De risico's worden steeds groter naar data-hacks bij grote bedrijven zoals Lidl en bijvoorbeeld de Mediamarkt. En ook bij Basic Fit en Odido. De kans is groot dat criminelen het ook op u gemunt hebben. De avond is in Goldemarkt bedoeld om u zowel nuttige tips te geven en handvatten, zodat u niet in de trucs van criminelen trapt. Nog even samengevat, woensdag...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 23 september. En dit is de Ria at 12 uur show. Goedemiddag, van harte welkom bij de show. Het is alweer woensdag, dus een week vliegt toch maar zo voorbij. Maar goed, platenlijst klaar, informatie uitgezocht en ook niet onbelangrijk, goede zin. Nog geen nieuwe nummer 1, dus de nummer 1 van vorige week die staat er nu al 12 weken. En dat is Shakira en Burna Boy met Dai Dai. En daarna gaan we natuurlijk verder met allerlei andere lekkere muziek. En daarvoor staat klaar Bruno Mars met On My Soul.
1: Stay vast, de allereerste plaat, exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de

En ik heb het eerste bericht weer even voor u klaarstaan. De provincie Overijssel heeft maatregelen genomen tegen hardrijders en sluipverkeer op de parallelwegen van de Ruksveenseweg, de N334. Op het traject tussen de Hooidijk en de voormalige watertoren bij Tij werd een snelheid van 134 km per uur gemeten. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur. 15% van het verkeer reed harder dan 83 km per uur. Ook richting bedrijventerrein Groot Verlaat is veel sluipverkeer. De parallelwegen zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer en fietsers, maar worden ook gebruikt voor personenauto's en bedrijfswagens. Daarom zijn er op het hele traject 7 langwerpige drempels met een plateau aangelegd. 4 daarvan liggen tussen de Hooidijk en de N333 naar Giethoorn, en in het deel van de Lage Egge, daar liggen er 2. De laatste ligt tussen de Watertoren en de Steenwijkerweg bij Witte Paarden. De provincie verwacht dat de plateaus de snelheid verlagen en doorgaand verkeer ontmoedigen. Voor landbouwverkeer en fietsers moeten ze comfortabel blijven. Veilig Verkeer Nederland, Steenwijkerland en de Fietsersbond zijn nog niet overtuigd. Zij willen eerst afwachten of het sluipverkeer daadwerkelijk afneemt. Veilig Verkeer Nederland had liever een eenrichtingsverkeer gezien. Dus ja, er wordt van alles aan gedaan om de snelheid daar eruit te halen. Wij gaan verder met de muziek en we gaan een nummer draaien van het nieuwste album van Martijn Buwalda. En dat album heet De Rest Mag Je Hebben. En wij draaien daarvan Kijken Op Mijn Manier.

Stella Lefty met Boston. En van snackbar tot sterrenrestaurant in Blokzijl werken zondag 27 september verschillende horecazaken samen tijdens Proef Blokzijl. Met een deelnamekaart wandel je door het historische centrum en op verschillende locaties krijg je in totaal 6 gerechtjes. Iedere deelnemer presenteert iets dat past bij het eigen bedrijf. Zo krijgen bezoekers in 1 middag een beeld van de horeca in Blokzijl en de directe omgeving. De middag begint tussen 12 en 1 uur met een welkomstbubbel. En daarna volgen bezoekers op eigen gelegenheid de culinaire route. Het programma duurt tot ongeveer 5 uur en op 2 locaties is live muziek te horen. Volgens de organisatie is juist de variatie bijzonder. Heel verschillende horecabedrijven doen mee. Van een snackbar tot een sterrenrestaurant. En iedereen draagt vanuit de eigen identiteit bij aan dezelfde route. Proef Blokzijl werd al meerdere keren gehouden en trok inwoners en bezoekers uit de regio. De lokale horecaondernemers bundelen opnieuw hun krachten en willen Blokzijl daarmee als horecastad op de kaart zetten. Een deelnamekaart kost €4,50 en daarvoor krijg je 6 gerechtjes en de welkomstbubbel. Drankjes zijn niet inbegrepen, het aantal plaatsen is beperkt. Dus als je daaraan mee wil doen, gauw jezelf opgeven en degene die met je meegaat natuurlijk, want hoe meer personen, des te gezelliger het is natuurlijk. Wij gaan verder met de muziek en we blijven een beetje in de country-sfeer, zoals we net van Stella Lefty hebben gehoord met Boston. Want Ilse de Lange die betreedt weer met een liedje waar ze eigenlijk al heel lang mee op in de top 40 heeft gestaan. Jaren terug. En de titel zegt het al. Het is incredible. En inderdaad, dit liedje heet ook So Incredible. Van Ilse de Lange. Als ik mijn muis kan vinden, ja, ik heb hem weer.

0: Een lekkere gouden ouwe van Neil Diamond, Song Song Blue.
1: De artiest van de maand.
0: En dat is deze maand de band Bluff. En die hebben zoveel muziek gemaakt, zoveel werken gedaan. Dat begin maar eventjes op het liedje wat wij gaan draaien. En dat is in september 2007 kwam een documentaire van de band in de bioscoop getiteld Umoja Live, een manier om thuis te komen, over de totstandkoming van het album en de concertenreeks in het Luxor. De film was de openingsfilm van het festival Film by the Sea in Vlissingen, waar het kwartet ook verschillende malen optrad met artiesten uit het Umoja-project. En in oktober 2007 kwam de single Alles is Liefde uit, tevens de titelsong van de bijbehorende film. Het kwam op nummer 1 terecht in de Single Top 100... en de film won op 3 oktober 2008 2 Gouden Kalveren. En wij gaan luisteren naar Bluff met Alles is Liefde.

Baby Rexha met een New Religion. En vanaf 1 augustus geldt in Nederland een verbod voor particulieren om consumenten vuurwerk uit categorie F2 af te steken. Verenigingen en stichtingen met een lokale binding kunnen in gemeente, let op, Westellingwerf, onder voorwaarden een ontheffing aanvragen. De gemeente Westellingwerf kiest ervoor om die aanvragen voor de jaarwisseling van 2026 op 2027 individueel te beoordelen. Er komt geen maximum aantal ontheffingen en ook geen extra lokale regelgeving. Organisaties kunnen zelf een locatie aandragen. Een aanvraag betekent niet automatisch dat er toestemming komt. De gemeente Westellingwerf kijkt naar de landelijke veiligheidsvoorwaarden en naar de omstandigheden op de voorgestelde locatie. Zo moet er een veiligheidsplan zijn. Ook moet voldoende afstand worden gehouden tot publiek en kwetsbare objecten. Verder moeten supervisors en ontbranders worden aangewezen. Per ontheffing geldt een maximum van 200 kilo F2-vuurwerk. En aanvragen moeten uiterlijk 1 november bij de gemeente Westellingwerf binnen zijn. En de gemeente organiseert daarnaast een informatieavond over de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de eisen aan de locatie en het veiligheidsplan. De datum van die avond is nog niet bekendgemaakt. Na de jaarwisseling wordt de werkwijze geëvalueerd. De gemeente bekijkt dan of voor volgende jaren extra lokale regels of andere keuzes nodig zijn. En let wel nogmaals, het was dus voor de gemeente Westellingwerf. Wij gaan verder met de muziek. En dat is Somber met My Body Isn't Ready.

Douwe Bob met Note to Self. De uitbreiding van de supermarkten aan het gedempte Steenwekker Diep gaan voorlopig door. De Raad van State wees vandaag een verzoek van twee omwonenden af. Hoewel de bewoners vreesden voor overlast bij de vernieuwde Lidl, ziet de rechter geen reden om de plannen te stoppen. De gemeente Steenwekkerland wil het gebied aan het gedempte Steenwekker Diep vernieuwen. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de Lidl en de Aldi mogelijk. Ook komt er ruimte voor een derde supermarkt in de buurt. Twee inwoners van Steenwijk stapten echter naar de rechter. Zij wonen tegenover de plek waar de Lidl flink groter wordt. En omdat de gemeente al een bouwvergunning gaf, vroegen de buren om een snelle schorsing van het plan. En dat heeft de rechter dus afgewezen. Hij zag geen reden om de plannen te stoppen. Dus de bouw gaat daar gewoon voorlopig gewoon door. Wij gaan verder met de muziek en die is van Alex Warren en heet Passenger.

En dit was alweer de Ria 12 uur show. De laatste plaat die gedraaid hebben was van Jesse, Jackstyle en John met Turn the Lights Off. En dat gaan we zo ook doen. Wij gaan ook de lichten uitdraaien hier zo. In ieder geval van de 12 uur show. We zijn er volgende week woensdag weer met een nieuw programma, nieuwe muziek. Maak er een fijne week van en tot de volgende keer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 kilometer. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Don't you ever still say

weet waar je daarna naartoe gaat. Misschien wordt het mooier, misschien ook niet. Word je heel gelukkig of ligt er niets in het verschiet?

kennen ze me wel. Niemand kent de weg, niemand kent de weg. Niemand kent de weg, niemand kent de weg. Nee, niemand kent de weg. Niemand kent de weg. Hoe kom ik in die

kent de weg. Nee, niemand kent de weg. Niemand kent de weg.

ja, we zien het wel. Nee, niemand kent de weg, niemand kent de weg, niemand kent de weg, niemand kent de weg.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AvroTros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat AvroTros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, daar zijn we weer.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland, the Tipperade.
1: En een vriendelijk welkom zeggen we onder het motto: laten wij maar samen verder gaan. Door tot en met nummer 1 bijvoorbeeld in de Tipperade van toen. En wel die van week 38, 1975. Met als allereerste een theaterdirecteur. Want dat was die rempel na zijn actieve carrière als zanger, Joost Nuizel. De man die wij kennen van dat hij zo blij is dat hij je niet vergeten is. Dit was de opvolger van dat singeltje. Laten we maar samen verder gaan. Een van de eerste nieuwe binnenkomers. In totaal hebben we er 12 trouwens. Hè? Door tot en met nummer 1. En dat is ook een heel bijzonder plaatje. Bij mij weten niet eens op CD of digitaal verschenen of zoiets. Wij draaien dan ook vanaf het originele vinyl, zoals trouwens ook die 9.

28, daar zijn we aan toe. Straks trouwens op 27 ook zo'n bijzonder deuntje. Tenderfoot, zie je, hoor je bijna nergens meer. En alleen op single verkrijgbaar, hè? Island of Dreams. Maar voorlopig is deze, de tijd van vroeger, de nieuwe 28. Peter Wiedemeijer.

Barefoot was dat, de nieuwe 27, heette The Island of Dreams. Bij mijn weten was het een van de leden van de vroegere George Baker Selection of zo die erin zat. Nu door met 26, The Third Rate Romance.

de Amazing Rhythm Aces. Twee plaatjes die gewoon omhoog gingen in de tiplijst van toen. Joe Harrison en Rico. En we rempelen nu op nummertje 23 wederom een nieuwe. Hier is Bad Company. Baby.

0: nummer 21.
1: De grootste druktemaker in de lijst hebben we zo'n beetje gehad. Hè? Het was de nieuwe 22. Die kwam van Afrique Simone en heette Hafanana. Zometeen krijg je van mij het overzicht van de eerste 10 plaatjes. Maar eerst nog even deze. Jim Gilstrap.

0: Ja, je hebt de nummer 1 niet gescoord. Maak dan maar eens een leuke opvolger, hè.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Zo'n beetje in het kort het probleem van deze meneer Jim Gilstrap. Want natuurlijk, deze voormalige achtergrondzanger van onder andere Stevie Wonder scoorde met Swing Your Daddy een hele vette, leuke nummer 1 hit. En ja, de opvolgers die deden het allemaal net niet zo goed. Hè. Dit plaatje bijvoorbeeld ook strandde uiteindelijk toch in de tipparade. En dat was nou net niet de bedoeling voor The House of Strangers. Op nummertje 21, vanaf 23 omhoog. Heel voorzichtig dus. Op 22 en 23 nieuwe plaatjes. 22 Afrique Simone Havanana en Feel Like Making Love. Paul Rogers bij Bad Company zong het op 23 nieuw. 24 Enrico omhoog vanaf 29 en van 30 naar nummertje 5. Ik verloor mijn hart aan het Wolgastrand, zong de Vlaming Joe Harris. Vanaf 26 noord tot en met 30 nieuwe binnenkomers. De Third Rate Romance, grote band in Amerika. De Amazing Rhythm Aces en in Europa en zeker Nederland eigenlijk. Nooit geen echt hitsucces, ook niet voor deze plaat. 27 nieuw, The Island of Dreams, Tenderfoot was het. En op 28 de tijd van vroeger van Peter Wiedemeyer. Fame, David Bowie, de nieuwe nummer 29. En de allereerste in deze tiplijst kwam van Joost Nuizel.
2: De tipparade
1: 20.

0: is de tipparade.
1: Nummer 18. Dat betekent dat we de nummer 20 en natuurlijk ook 19 al hebben gehad. 20 was Rex Guildo, der letzte Zertaki. En uit Arnhem kwam in Arnie Treffers. Wij kennen hem beter als Long to Learn. Zojuist te horen op 19 met The Rockin' Rockets. Woo!

0: de Tipperary.
1: Zijn bijzonder verdeeld deze keer. Nu ook weer twee op een rij. Net natuurlijk Santana, de gitaar van Carlos in Everybody's Everything. Voor de tweede keer uitgebracht, hè, in 1975. En ook dit is een nieuwe. Hier is Hank the Knife samen met de Jets.

0: Dansspeelplaat van de week.
1: De nummer 16 was dat in de tiplijst van week 38, 1975. Want die draaien we helemaal voor je. En we rempelen ook nog van de echte, originele singeltjes. Het zwaait nog uit van destijds. Dus ook Gloria Gaynor op 16 met If You Want It, Do It Yourself. En dat is voor sommige klussers met twee linkerhanden niet aan te raden. Professionele hulp is bij deze mensen toch geboden, maar voor Gloria Gaynor niet. Want die kreeg alleen hulp van onder andere Mico Menardo, want die produceerde het plaatje namelijk. Professionele hulp ook niet voor de voormalige shaker op nummer 17, want Hank the Knife deed het als een tierenlijn hier in de hitparade zo midden jaren 70. Stan the Gunman was er natuurlijk eentje van. Yesterday Star kennen we nog. En niet te vergeten, The Guitar King. En we hebben nog even wat tijd over in dit uurtje. Dat betekent een legendarische LP van de week die je niet links kunt laten liggen. De mannen zingen de titeltrack zelf. Hier is Pink Floyd.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Ready on your line. 1975, 15.

met EWF. En een beetje kenner van de soulmuziek die denkt dan meteen... ah, Earth, Wind & Fire. Nou, klopt helemaal. Met een van de leukste plaatjes uit de Tip Parade wat mij betreft. Maar natuurlijk ook is er dat weer eentje die kansloos was voor een top 40 notering. Want maar twee plekjes omhoog voor That's the Way of the World. Straks op 13 Mamalou van Pierre Groscola ging van 20 omhoog. Maar eerst op 14 Kraaienveld. En die gaan zingen over Johnny die het sneller moest doen.

0: de Nederlandse tip.
1: 11 met een nieuwe van de Classics.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: En dus ook de nieuwe op nummer 11, die kwam van de Limburgse Classics. Makkelijk verteerbaar en lekker meezingbaar. Russian Lady was de nieuwe nummer 11 in de tiplijst van week 38, 1975. Daarvoor op 12 blijven staan Nick McKenzie met Tell the World. En op 13 van 20 omhoog de vakantiegeluiden van Pierre Groscola op zijn Frans in Mamalou. Johnny Do It Faster, een van de broertjes Kraaienveld, was natuurlijk Kraaienveld. En die ging omhoog van 18 naar nummer 14. Van 17 naar 15, That's the Way of the World, EWF, Earth, Wind and Fire. En uit het vorige uur nog op 16 van 28 omhoog, Gloria Gaynor, If You Want It. Do It Yourself. Op 17 en 18 nieuwe binnenkomers. Stand the Gunman op 17 van Hank Denai van de Jets. En een plaatje wat ook in 1971 al uitkwam van Santana. Everybody's Everything. Opnieuw uitgebracht in 75 voor opnieuw misschien een gooi naar hitsucces. Ik zeg misschien, want weet niks. Qua top 40 notering dan voor Everybody's Everything. Op 19 van 27 Long to Learnie en de Shakers de Rockin' Rocket. En op 20 van 26 omhoog Rex Gildo, der letzte Zertaki.

0: 1975. De tipparade.
1: Nummer 8.
2: U laat mij zo hoog voelen. De letterlijke vertaling van natuurlijk You Make Me Feel So High. Maar de broertjes Bolland bedoelden er vast iets heel anders mee. Nummer 9 in de tipparade van destijds. Voorafgegaan door de nummer 10. En dat was een nieuwe. Die kwam van Procol Harum en heette Pandora's Box. Meteen ook dacht ik zo'n beetje het laatste echte hitsucces voor de mannen. Nu door met 8. Ilja Gort produceerde hier The Lovebirds.

0: Flor de Piel, gedaan door de voormalige jeugdkeeper van Real Madrid, Julio Iglesias. Daarvoor natuurlijk John Fogerty, hè, en een plaatje wat niet in zijn uitvoering een hit werd. Rockin' All Over the World.
1: Dit is de Tipparade. Presentatie, Bert van der Laan.
2: Ik word gek.
3: Nummer 5.

0: zijn er bijna. Meteen Bonnie Sinclair met Rocco.
1: De tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Dus ook de nummer 2, Rocco Don't Go, productie Peter Koelewijn. Nou, ik zeg het er maar even met nadruk bij, want je schept het er ook met bakken vanaf als Peter Renski Koelewinski zo'n plaatje weer in elkaar heeft gezet. In dit geval met de stem natuurlijk van Bonnie Sinclair. Stef vanaf nummer 5. Van 4 naar 3, heel voorzichtig omhoog, The Voice, Frank Sinatra. En van 7 naar 4, Brazil, een all-out nummer op disco deun gezet door de Ritchie Family. Perdóname van Demis Roussos, Stef van 25 naar nummer 5. En op nummer 6, van 8 omhoog, A Flor de Piel door Julio Iglesias. Van 10 naar nummer 7, Rockin' All Over the World, John Fogerty. Uiteindelijk zou Status Quo er een hele grote hit mee scoren. En de uitvoering van de originele componist, John in dit geval, die strandde in de Tipperade. Van 9 naar 8, productie van Ilja Gort, de Lovebirds. Zo'n Puerto Rico, of speel noem het meer eigenlijk. En van 11 naar nummer 9, You Make Me Feel So High, de broertjes Bolland. Op nummer 10 dan een nieuwe binnenkomer. En die kwam van Procol Harum en heette Pandora's Box. Ik heb er nog één in de tiplijst. Een bijzonder deuntje. Een hele mooie LP trouwens ook, die de man afleverde destijds. Taboo Combo, salsa en soca-klanken in New York City. De alarmschijf van toen. Nou, thank you.

0: afspeelplaat van de week.
1: Nou, als je het dan over eendagsvliegen hebt, nou, dit was er eentje. De alarmschijf van toen kwam van de Taboo Combo. Qua hitparade nooit meer wat van gehoord naar New York City. Dit was hem ook zo'n beetje helemaal. De tiplijst van toen, van week 38, 1975. Het originele vinyl. Hebben we allemaal weer uit de kast getrokken voor de 30 noteringen. En als toetje nog een stuk van Pink Floyd. Hier is Have a Cigar.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1689ste uitzending van Backwards. Ja, wij dompelen ons nog eventjes een keer onder in september 1966. Nou, laten we eerst Bert van der Laan maar eventjes bedanken voor zijn tip 30. En voor zijn aanvulling Have a Cigar van Pink Floyd. En het aardige is, ook die kwam trouwens nog op single uit. Maar het heeft waarschijnlijk niet eens de tipperaden bereikt. Anders had hij hem zeker gedraaid. Natuurlijk hebben we de gebeurtenissen van september 1966. We hebben de LP's. We gaan een kijkje nemen in de Billboard 100. We gaan televisie kijken. Ja, eigenlijk wel. Het is ook een film, is er van gemaakt. Maar goed, om 19:30 dan draaien we eventjes ons hoofdje naar de televisie. En natuurlijk werpen wij een blik in de top 40. Allereerst de top 40 van 17 september 1966. Er was eigenlijk weinig veranderd. De nummers 1 tot en met 4 waren allemaal hetzelfde. The Beatles, The Trucks, The Lovin' Spoonful en Las Bravas. En op nummer 5 daar stond dan de plaat Lady Jane van David Garrick of van The Stones. Was maar net welke je wou kopen. En die plaat die ging van 6 naar 5 en van 5 naar 6. Karen Kent en Dans je de hele nacht met mij. Met andere woorden, de eerste 6 platen hebben we allemaal gedraaid. En dan komt nummer 7. En ik zei het vorige week al. Ja, eigenlijk moeten we natuurlijk ook The Stones draaien als we de Beatles ook hebben gedraaid. Komt natuurlijk op nummer 1. En op nummer 7... Hij was inderdaad stil blijven staan in de 5e week. Mother's Little Help. Hier is The Rolling Stones.

Amerika. Ja, heb ik natuurlijk weer, heb ik de Amerikaanse uitvoering. Maar goed, hij stond ook op Through the Past Darkly, Big Hits Volume 2. Ook daar stonden al die oude hitjes op. En later nog op een aantal verzamel-cd's. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. We gaan naar nummertje 8. Of eigenlijk naar nummertje 9. Want op nummertje 8 stond Oh Oh What a Kiss van Will Andy en Mickey Day. Nou, die moet ik ook nog eens even gaan draaien. Stond er inmiddels al 12 weken in. En op nummer 9, die ging van nummer 8. De Alan Price set met High Lalai, High Low. Zoals gezegd, van 8 naar nummer 9 in die zesde week. En het nummer is in 1952 al geschreven door een zekere Helen Deutsch voor de film Lily. Veel muzikanten hebben daarna het nummer gecoverd, waaronder Perry Como, de Everly Brothers, Chet Atkins en, jawel, Manfred Mann, toen nog zonder zijn Earth Band. En over Manfred Mann gesproken, ook die komt straks nog langs, want die stond onder andere in de Billboard 100. Maar goed, zover zijn we nog niet. Hier is allereerst de Alan Price set. On every tree.

Ja, wie kent de plaat natuurlijk niet? God Only Knows van de Beach Boys. Die ging op 17 september van nummer 13 naar nummer 11 in de vierde week. Was niet eens zo'n hele grote hit. Hoewel het door muziekrecensisten wordt aangemeld als een van de beste popnummers van de jaren 60. En waarschijnlijk is dat terecht, want het stond in de laatste editie van de top 2000 op nummer 17. Jawel. Het is afkomstig van de LP Pet Sound. En toen Brian Wilson overleed, ja, toen is er heel veel geschreven over dit album Pet Sound. En ook wij hebben er toen aandacht aan besteed. Maar goed, God Only Knows ging dus van 13 naar nummer 11. En daarvoor hoorde je het prachtige lied Hi Lily, Hi Lo van de Alan Price set. Toch geweldige muziek uit de jaren 60, eerlijk is eerlijk. We gaan, voordat we toe zijn aan de LP's, en de eerste LP die staat dan al klaar. Ja, LP, eerlijk is eerlijk. Het is een cd'tje natuurlijk, Q65 met Revolution. Maar we hebben eerst nog even wat gebeurtenissen te gaan. Nederland en Indonesië die hebben uiteindelijk een akkoord gesloten waarin de schuld van Indonesië aan Nederland is vastgesteld op 600 miljoen gulden. Af te betalen in 30 jaar. Volgens Luns hebben beide landen een streep gezet onder de alle nog hangende problemen en gevoeligheden. Daar staat er wel tegenover dat Nederland zo'n 70 miljoen gulden zal betalen als hulp in de vorm van leningen en giften. Op een vraag van een journalist of president Sukarno binnenkort Nederland zou bezoeken, antwoordde Luns: volgende vraag. Dit zou trouwens ook nooit gebeuren, want Sukarno overleed in 1970. En de Noorse autoveerboot de MF Skagerrak verging op 7 september 1966 tijdens een zware storm op de route tussen Kristiansand in Noorwegen en Hirtshals in Denemarken. Het schip was pas een jaar oud. Door de enorme windkracht sloegen de achterdeuren open. Hierdoor stroomde massaal water naar binnen, waardoor het schip zware slagzij maakte en uiteindelijk kapseisde en zonk in het Skagerrak. Alle 144 opvarenden, en het waren de passagiers en bemanningen, werden gelukkig gered. Dit gebeurde via een grote internationale reddingsoperatie met schepen en Deense reddingshelikopters. En het was zeer, zeer snel in elkaar gezet. Zo kan het dus ook. En nu we het toch over stormen hebben, de West-Duitse opleidingsboot Hai S-170, dat is een duikboot, zonk op 14 september in de Noordzee tijdens inderdaad weer een zware storm nabij de Doggersbank, waarbij 19 bemanningsleden om het leven kwamen. De boot was onderweg van Neustadt in Holstein naar Aberdeen in Schotland. Als onderdeel van een kleine escadron, maar het konvooi kwam terecht in een zware storm op de Noordzee. Door de ruwe zee liep de duikboot vol met water, kapseisde en zonk. Van 20 bemanningsleden wist er zich eentje te redden. Dat was een 23-jarige kok. En hij overleefde de kou en de ruwe zee en werd na 13 uur dobberen uiteindelijk opgepikt door een Engelse vissersschip. Een week later werd de duikboot boven water gehaald en in 1968 in Emden gesloopt. En tenslotte, in het Sintra-woud in Portugal, vlakbij Lissabon, woedt een grote bosbrand. Veel burgers, militairen en brandweerlieden proberen de brand te bestrijden, maar dat mislukte jammerlijk. Ineens draaide de wind, waardoor zo'n 30-tal militairen ingesloten raakten en door brand om het leven kwam. Nou goed, en dan nog even een kleintje, dat kan er wel bij. Dat het in onderwijsland het een en ander moest veranderen, dat was in 1966 wel duidelijk. Na 7 jaar studeren had 23% van de studenten nog geen enkel examen afgelegd. Dus je hebt 7 jaar gestudeerd en je hebt van de alle studenten 23% die hebben nog geen enkel examen afgelegd. Dat moest volgens de minister veel sneller kunnen. De eeuwige student, dat was vaak een zeer gehoorde klacht in 1966. En dat werd ook vaak genoemd. 1966 blijft toch een fascinerend jaar, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ik zei het al, Q65 staat helemaal gereed. En om daar nog eventjes wat over te vertellen, moet ik even het blaadje omdraaien natuurlijk. De Q scoorde hun eerste hit met You're the Victor in maart 1966. Het nummer bereikte toen de 11e plaats en stond 13 weken genoteerd. En voor het tweede nummer, The Life I Live, liet de platenmaatschappij hen uitgebreid reclame maken.
Zo reisden zij per rubberboot naar Londen, waar ze geen werkvergunning kregen, en na enkele interviews moesten zij terugkeren. De terugreis was eveneens zogenaamd per rubberboot, maar deze werd slechts vanaf enkele kilometers uit de Scheveningse kust gebruikt. 30.000 fans, jawel, verwelkomden hen, en hun album Revolution, met onder andere het nummer I Got Nightmares, verkocht maar liefst 35.000 stuks. Nadat zanger Wim Bieler in dienst moest, was het afgelopen met de Q, zoals het mooi wordt genoemd. Met andere woorden, I Got Nightmares. Ik moet hem natuurlijk wel draaien. Hier is Q65.

Ja, heb je hem herkend? Dat dacht ik wel. Jefferson Airplane. Jawel, die was het toch echt met het debuutalbum Takes Off. Het is het enige officiële album waarop zangeres Signe Anderson te horen is. Ook de medewerking van drummer Skip Spence is eenmalig. Kort na de opname van Takes Off werden zij vervangen door respectievelijk Grace Slick en Spencer Dryden. De LP werd opgevolgd door Surrealistic Pillow, waarmee de band internationaal doorbrak, mede dankzij de van dat album afkomstige singles Somebody to Love en White Rabbit. Signe Anderson heette in werkelijkheid trouwens Santoli, was getrouwd en had een dochter en zij wilde meer tijd doorbrengen met haar gezin. En dat kon zij toen al niet combineren met het succes van Jefferson Airplane. Want ja, dan moest je toeren natuurlijk. Ze heeft incidenteel nog wel eens een keer opgetreden met de KBC Band. Dat is de band van Paul Kartner, de zanger en gitarist van Jefferson Airplane. Sayan Detail, beiden zijn overleden op dezelfde dag, namelijk op 28 januari 2016. En daarvoor had je natuurlijk eigenlijk ook het debuutalbum van Q65 en Revolution, met daarop natuurlijk You're the Victor en The Life I Live. Ik heb even kijken. Ja, ik heb nog tijd inderdaad om nog eventjes eentje te draaien. En dan is het een plaat van Dem. Oftewel Van Morrison samen met Dem. En het album Dem Again. Het is het tweede album van de band, uitgekomen in januari 1966. En vervolgens verliet Van Morrison in datzelfde jaar de band om een solo-carrière te beginnen. Nou, ik heb eventjes geluisterd. Ik heb dit keer gekozen voor Something You Got.

0: Tja, even een vervelend foutje van de kok, maar het maakt natuurlijk niks uit. Je hoorde nog een track van Jefferson Airplane, Takes Off, en het heette Bring Me Down. En die plaat duurt net zo lang als inderdaad Somebody You Got Van Them. Nou goed, net even een verkeerde cd'tje gestart, maar dat geeft niks. We hebben het helemaal weer goed gemaakt, want die laatste plaat was wel degelijk van Them en het tweede album. Goed, we gaan zoals gezegd even televisie kijken. En dat doen we dit keer met, jawel, iedereen kent het eigenlijk wel, Star Trek. De legendarische science fiction serie ging in Amerika in première op 8 september 1966. Ja, dan moet ik hem natuurlijk wel eventjes draaien, hè. De serie werd uitgezonden van 8 september tot en met 2 september 1969 op NBC. En er werden uiteindelijk 80 afleveringen gemaakt. Er schijnen 81 te zijn, maar goed, dat doet er verder niet toe. 80 zijn dus gemaakt. Het was eigenlijk niet meteen een hit. De kijkcijfers waren laag en gedurende het tweede seizoen dreigde de serie al te moeten stoppen. In Nederland werd de serie uitgezonden vanaf oktober 1971 door, jawel, de VPRO. Het verhaal gaat over de 23e eeuw en de aarde is dan de hoofdplaneet van de Verenigde Federatie van Planeten. De serie volgt de avonturen van de bemanning van het ruimteschip de Enterprise. Dit schip, onder bevel van Captain James T. Kirk, werd gespeeld natuurlijk door William Shatner, en Mr. Spock, oftewel Leonard Nimoy, is op de 5 jaar durende missie om een deel van het heelal te verkennen. De muziek die is gecomponeerd door Alexander Courage. Hij schreef in de 60er jaren veel muziek voor films en televisieseries. En hij overleed in 2008. En toen was hij 88 jaar. Nou, als je de theme heeft, eigenlijk, ja, laat maar zeggen, het televisieteam, dan is het in feite maar een track van pak een beet 50 seconden. Met de persoonlijke aankondiging. Maar goed, er is gelukkig ook nog eens een keer een track. En die duurt dan, ja, pak een beet 2,5 minuut. Met andere woorden, je krijgt ze achter elkaar. Hier is Star Trek.
1: Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.

Ja, dat waren ze dan, hoor. Sam and Dave en Said I Wasn't Gonna Tell Nobody. Ook geen grote hit, trouwens. Het bleef steken op nummertje 82 en het verscheen op het album Double Dynamite. En dat was trouwens ook hun bijnaam. In 1966 kwam ook hun debuut LP uit, Hold On, I'm Coming. En daar kennen we natuurlijk Sam en Dave ook van. Maar deze plaat stond dus in de Billboard 100. En hetzelfde geldt voor Booker T en de MG's met My Sweet Potato. Was ook geen grote hit in Amerika, bleef ook steken rond de 9e plaats. Was in de jaren 60 natuurlijk erg populair met Booker T. Jones op orgel en piano en Steve Cropper op gitaar. Booker die speelt trouwens nog steeds. Hij is al 82 jaar en Steve Cropper, ja, hij heeft natuurlijk ook samengewerkt met de Blues Brothers. Je ziet hem inderdaad dan ook spelen. Hij was sessiemuzikant en had een eigen studio. Op 3 december 2025 kwam er een einde aan zijn aardse leven en toen was hij 84 jaar oud. My Sweet Potato is de openingstrack van het album And Now, die in november 1966 uitkwam. En voor natuurlijk, hoe kan het ook anders, Star Trek. En je kreeg van mij eigenlijk een soort dubbele afleveringen. Volgens mij werd het op zondagmiddag uitgezonden. Ik kan me nog vaag wat herinneren, maar toen maar. Ik vond het altijd wel heel erg spannend. We kijken nog even op het klokje. Hebben we nog tijd voor eentje? Ja, we hebben nog tijd voor eentje. Ik heb het dan over Manfred Mann en Just Like a Woman. Geschreven natuurlijk door Bob Dylan voor zijn album Blonde on Blonde. En Manfred Mann die gebruikte het nummer voor zijn album As Is. Het is niet als single uitgebracht door Bob Dylan in Engeland, maar het werd wel een grote hit voor Manfred Mann in dat land. Nummertje 10. Alleen in Amerika was het net andersom. Daar kwam de single dus net niet in de Billboard 100. Men noemde dat de Bubbling 100. En waar eindigde hij? Inderdaad op nummertje 101.

Ja, mooie plaat natuurlijk. Ook al wordt het gezongen door Manfred Mann. Zonder zijn Earthband trouwens. Just Like a Woman. Een 47-jarige vrouw en haar 18-jarige zoon uit Den Haag zijn opgepakt vanwege vergiftigen van haar echtgenoot en zijn vader. Die stond erom bekend dat hij veel bier dronk en zijn vrouw en kinderen veelvuldig sloeg. Dat kwam trouwens in 1966 zeker ook voor. Op zijn 48e verjaardag heeft de zoon op aanraden van de moeder Parathion in zijn bier gedaan, waardoor hij is overleden. In eerste instantie vermoedde men geen opzet, omdat de man de laatste weken zich niet goed voelde. Nou, dat kan me voorstellen met zoveel bier iedere keer. Maar goed, de man is dan ook zonder onderzoek begraven. Het begon echter op te vallen toen een 23-jarige man direct na de begrafenis ook 's nachts bij de vrouw bleef. Jawel. Het blaadje even omdraaien en het stoffelijk overschot werd opgegraven en er werd sectie verricht waarna de bekentenis volgde. Parathion, het is een landbouwgif en het stond erom bekend dat het extreem krachtig en een dodelijk insecticide was. Omdat het in de jaren 50 en 60 nog relatief eenvoudig verkrijgbaar was voor de land- en tuinbouw, zeker in het nabijgelegen Westland, werd het in die periode geregeld gebruikt in geruchtmakende gifmoorden. Het middel is al geruime tijd volledig verboden in de Europese Unie. En we weten allemaal dat de eerste maanlanding in 1969 plaatsvond. Natuurlijk waren de Amerikanen al druk bezig om het heelal te veroveren. En dat deden ze met de Gemini programma. Tussen 1964 en 1966 werden 2 onbemande en 10 bemande ruimtevluchten uitgevoerd. Eén daarvan vond plaats in september 1966, die van Gemini 11. Het doel van de vlucht was onder andere het koppelen en het ontkoppelen te oefenen als voorbereiding op het Apollo-programma. Daarvoor moesten de 2 astronauten een wandeling in de ruimte maken en dat viel nog niet mee, hoor. De Gemini 11 brak het hoogterecord en bracht het uiteindelijk op 1364 kilometer. En de vlucht was uiterst succesvol, want 3 dagen later landde de capsule op slechts 4,5 kilometer van het berekende punt in de oceaan. Nou, en dan hebben we natuurlijk afgelopen week ons weer kunnen vergapen aan de hoedjes, aan de koets en aan Prinsjesdag. Tenminste, sommige mensen. Nou, Prinsjesdag 1966. Ja, natuurlijk las de koningin Juliana de troonrede voor in het bijzijn van het kersverse echtpaar Beatrix en Klaus. Dat was trouwens voor het eerst, want tot en met 1965 was het gebruikelijk dat alleen het staatshoofd samen met de prinsgemaal, in dit geval Bernard, aanwezig was. Maar ook nu werd Prinsjesdag ontsierd door rellen. De Provo die demonstreerde luid tegen de monarchie en de stijgende werkloosheid, en ook de troonrede was somber. De Nederlandse economie raakte oververhit, de inflatie was hoog en er dreigde een massawerkloosheid. Het destijds zittende kabinet Kals kondigde in een miljoenennota forse bezuinigingen aan en belastingverhogingen, toen al in 1966. Goed, meestal gaan we naar de gebeurtenissen 25 years ago. En dat was ook in dit geval in 1941. Dan hebben we onder andere Roosevelt Sykes. Dat was een bluesmuzikant met een boogie-woogie pianist. En hij heeft verschillende bijnamen zoals de Bluesman, de Honey Dripper en Easy Papa Johnson. Hij wordt ook veel gevraagd door andere bluesmuzikanten en trad vooral op in Chicago en omgeving en maakte daar ook regelmatig LP's, waaronder Hard Driving Blues uit 1964... met onder andere Homesick James. Hij is op 17 juli 1983 overleden, toen was hij 77 jaar. En oké, de geluidskwaliteit is natuurlijk niet denderend, maar stel je het even voor, zo'n rokerig hol, schaars verlicht natuurlijk, schaars geklede dames, heren met een balknak, rook die omhoog kringelt en Roosevelt Sykes op de piano. Wat krijg je dan? Dit.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Van de Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in, werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer en het is vandaag zaterdag 19 september. We gaan zo praten met wethouder Melvin Smit van de gemeente Steenwijkerland en dat zeg ik er expres bij, want daarna komt een andere wethouder en zijn naam is Marcel Bos en die is van de gemeente Westellingwerf. En dat allemaal in het kader van de samenwerking van de omroepen. En dat zal toch een keer een start moeten hebben, dus we gaan er maar gewoon mee beginnen. En daarna hebben we als laatste item van het eerste uur het Leger des Heils Willy Rauw aan de telefoon in verband met de culturele proeverij. Dus weer een vol politiek en een mooi uurtje, eerste uurtje. En wat er in tweede uur komt, hoort u zometeen van mij. Melvin, goedemiddag.
1: Goedemorgen.
0: Ik wil heel snel.
1: Ja.
0: Wethouder van de gemeente Steenwijkerland. Straks de wethouder van Westellingwerf. Ken je hem toevallig?
1: Nee, nog niet. Dat is een van de nieuwe wethouders daar. Dus ik moet hem nog ontmoeten.
0: Oh ja, nou, misschien zie je hem zometeen hier. Een drukke week geweest. Politieke markt, allerlei andere zaken. Onder andere sportdag.
1: Ja, gisteren was de opening van de Nationale Sportweek eigenlijk. Dus de hele week staat in het teken van sporten. En afgelopen vrijdag was de aftrap voor alle scholen in Steenwijk. Mm-hmm. Op het sportpark van VV Steenwijk. Dat mocht ik openen samen met onze kinderburgemeester, met Jinte. Dus toen hebben we samen een warming-up gedaan met een paar honderd leerlingen. En zij hadden daar de kans om met 16 verschillende soorten sport kennis te maken. Dus dat was door onze club mensen ontzettend goed opgezet. En het was een prachtige dag. We hadden er mooi weer bij. Ja. En het was een sportieve dag, dus dat was mooi. En de komende week zijn er allerlei activiteiten ook voor scholen in andere kernen. Dus leren bewegen, andere sporten.
0: Ja. Ja, maar 16, wat veel.
1: Ja, er was van alles. Er was ook iemand van Team NL van het schermteam. Dus dat was altijd een bijzondere sport. Was discwerpen, maar ook beachvolleybal, voetbal, hockey, basketbal, rugby. Dus alles kwam voorbij. Freerunning. Ja. Dus dat was erg leuk. Dus we hebben een rondje gemaakt. Hebben met wat clinics meegedaan. Dus dat was heel erg leuk.
0: Ja, leuk, leuk. Morgen alweer sporten.
1: Ja, morgen mag ik zelf ook sporten. Morgen is de Stone City Run.
0: Ja,
1: dus de hardloopwedstrijd in Steenwijk. Het hardlooprondje. 10 kilometer ga ik zelf doen. En er zijn allerlei verschillende afstanden. Ik mag nog een paar keer het startschot geven met de scutterie, met het kanon. Ook samen met onze kinderburgemeester. En zij loopt volgens mij de 3 kilometer. En ook allerlei verschillende scholen die doen verschillende afstanden. Volgens mij zo'n 1500 deelnemers. Vorig jaar ook meegedaan, het jaar ervoor ook. Dus ik heb er wel zin in om weer... Het is altijd wel weer even spannend hoe het gaat en hoe het weer is. En,
0: heb je al gekeken hoe het weer is?
1: Nee, nog niet. Nee. Vorig jaar was het wel mooi volgens mij. En toen heb ik mezelf een beetje over de kop gelopen. Dus ik zal kijken of ik het iets rustiger aan
0: eventjes,
1: kan doen.
0: Niet zo focus op degene die voor je loopt, hebben we net al besproken.
1: Ja, dat is altijd een beetje verleidelijk. Hè? Ja, als er iemand voor je loopt met hardlopen, dan denk je, die ga ik nog eens even inhalen.
0: Ja.
1: Maar ik kijk er wel weer naar uit. Mooie evenementen voor Steenwijk.
0: Ja, hoeveelste keer is dat nou ongeveer? Want volgens mij is het alweer een aantal jaren
1: Daarover vraag je. Ik zo niet te zeggen.
0: Komt het is al wel een hele tijd.
1: Ja, ze doen het samen met de scholen. Hè, dus ze doen ook ontzettend veel leerlingen mee. Dat is leuk. En 5 kilometer en 10 kilometer nog. Dus mooi.
0: En het trekt ook heel veel publiek altijd in de stad. En mensen die dan denken van, moet volgend jaar maar meedoen.
1: Ja, met zo'n loopje is het ook mooi als je dan plant. Dat kun je niet ongetraind gaan doen. Hè. Dus je begint weken daarvoor al met sporten. Dus dat soort loopjes zijn niet alleen leuk op de dag zelf. Maar ook al die mensen die er afgelopen weken, misschien wel maanden, hiervoor getraind hebben. Dus dat zet echt wel wat in beweging.
0: Ja, letterlijk en figuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, mooi. Ga even terug naar de politieke markt. Stond niet zoveel op de agenda, maar wel intensief. Vooral één onderwerp heel intensief. Is ook eentje van de lijst afgehaald, van de agenda. Maar wat voor ons wel heel belangrijk was, was de aanwijzing van de lokale omroep.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dat was voor het college natuurlijk niet zo moeilijk om dat voor te stellen, dat jullie dat moesten zijn. En dat de raad dat zo breed omarmd heeft, met denk ik ook hele mooie woorden voor jullie en jullie vrijwillige inzet al die jaren. Ik denk dat dat wel een groot compliment voor jullie is. Dus ik hoop dat jullie het ook zo hebben ontvangen. En de raad was ook unaniem in de besluitvorming. Hè? Dus volgens mij alle steun voor de slos en ook veel waardering voor hoe jullie dat altijd doen.
0: Ja, dat... Was hartverwarmend.
1: Hoe was dat voor jullie?
0: Ik werd er verlegen van eigenlijk. Van, ik zat echt zo te wapperen met mijn jasje van naar de wethouder Bunt toe van wat overkomt me nou? Zo,
1: dat was wel mooi. Dan zie je toch dat wat jullie doen op veel waarderingen kan rekenen.
0: Ja.
1: En Herman die altijd de beelden beschikbaar heeft, zodat mensen ook mee kunnen kijken bij de politieke markt. Daar werd door Sandra Lampen nog even aan gerefereerd. Ja. Dus mensen zien dat ook, wat jullie doen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Een algemeen dankjewel is dan ook wel op zijn plaats voor al die mooie woorden. Wat ook een punt op die agenda was, was het volkshuisvestingsprogramma. Adviesnota, en dat houdt in dat de raad, de wethouder of het college advies mag geven over dat punt. Volgens mij heb je een heleboel adviezen gehad.
1: Ja, dat klopt. Het volkshuisvestingsprogramma is wel een moeilijk woord. Ja. Maar eigenlijk gaat het om hoeveel woningen ga je de komende 10 jaar bouwen. Wat voor soort woningen, voor wie en wat vind je belangrijke aandachtspunten daarbij. Het volkshuisvestingsprogramma is een bevoegdheid van het college. Dus wij mogen het vaststellen, maar we vragen wel aan de raad. En eerder al aan de samenleving. Hè. 3100 mensen hebben de enquête ingevuld. Hebben verschillende bijeenkomsten gehad. En dat is samen dat nieuwe volkshuisvestingsprogramma geworden. En we hebben aan de raad gevraagd, dit is het programma, dit zijn de reacties uit de samenleving, daar hebben we op die en die manier verwerkt. En wat wilt u ons nog meegeven richting de toekomst? En de inhoud van het programma is ongeveer dat we zo'n 1600 tot 2100 woningen bij willen bouwen in heel Steenwijkerland de komende 10 jaar. Daar zijn we ook al heel erg druk mee bezig. We willen betaalbare woningen. We willen woningen voor alle doelgroepen. We willen dat het in een mooie leefomgeving is. En dat het ook nog een beetje duurzame woningen zijn. Dus dat zijn belangrijke pijlers in dat volkshuisvestingsprogramma.
0: En daar heeft de raad ook allerlei adviezen op gegeven afgelopen politieke markt.
1: Zeker. Ja.
0: Kun je een voorbeeld, je hebt nou wat algemeen, maar misschien een specifiek voorbeeld noemen?
1: Nou, veel aandacht voor ga aan de slag. Hè? Dus zorg ook dat die woningen gebouwd worden. Ja. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de planologische procedure. Dus dat bestemmingsplan vastgesteld is. Dat heet nu het omgevingsplan. En de markt moet uiteindelijk die woningen bouwen. Dus zorg dat het niet, dat het van plannen ook daadwerkelijk naar realisatie gaat. Zorg dat er spreiding is in alle kernen. Hè. Dus zorg ook dat er in de kleine kernen, bij Natura 2000 gebieden, hoe moeilijk dat soms ook is, zorg dat je daar extra op inzet. Ook oproep om, als je vastloopt, doe onorthodoxe, vernieuwende, innovatieve dingen die we nog niet kennen. Hè. Dus ga ervoor. Zet daar ook gerust geld voor in als dat nodig is. Want onze jongeren, ouderen, mensen die hier willen blijven wonen, die zitten te springen om een woning. Dus doe wat nodig is.
0: Dat is vooral het onorthodoxe, dat was nog wel een mooi woord.
1: Ja, dat kwam vanuit de Christian Schrijf van het CDA. Dat vond ik wel mooi, dus die pak ik ook graag op. Want ik hou ook wel een beetje van out-of-the-box denken, zoals dat met slecht Nederlands heet. Dus om met wat vernieuwende dingen te komen. Dus daar sta ik zeker voor open. Dus ik heb gezegd, die voorstellen die komen uw kant op. Hè. Dus dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Ook is er veel aandacht gevraagd voor ouderen. Hè, voor ontmoetingsruimte dicht bij voorzieningen. Dus dat we daar ook veel aandacht voor hebben. En, nou, dat staat ook in het programma, maar dat werd nog eens extra benadrukt.
0: Ja, ja.

0: om te bouwen in woningen, hè, vooral leegstaand vastgoed. Is dat mogelijk?
1: Ja, dat is zeker. Dat moedigen we ook aan. Hè. Dus als er toch al gebouwen zijn die leegstaan, nou, dat is natuurlijk uitermate geschikt om daar met woningbouw aan de slag te gaan. De vraag is soms wel, is het gebouw ook geschikt? Hè? Mm-hmm. Oftewel, moet het eraf en moet er wat nieuws op? Bijvoorbeeld bij heel veel leegstaande schoolgebouwen. Is dat niet altijd geschikt om voor woningen om te bouwen? Maar die plekken, die zijn uitermate geschikt om met woningbouw aan de slag te gaan. En we gaan natuurlijk de Unielocatie in Steenwijk realiseren. Daar komt en de RSG en deze Ekeringen locatie vrij. Ja, dat zijn natuurlijk mooie plekken. Maar denk ook aan Vollenhoven. Hè. Daar gaan 3 scholen worden samengevoegd. Een nieuwe plek. Laatst ook een raadsvoorstel is onderweg naar de raad om dat mogelijk te maken. Nou, dan komen daar schoolgebouwen vrij. In Wanneperveen wordt een nieuwe school gebouwd. Komen er ook 2 scholen vrij. In Blokzijl gaan we dat doen. In Sint-Jansklooster. Dus op al dat soort locaties komt echt wel vastgoed vrij waar we nou zeker gaan kijken of daar een woningbouw mogelijk is.
0: Ja, ja, ja. Ja, en dan hou je ook de jeugd, de jongeren die een woning zoeken in hun eigen plek.
1: Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, dus dat we woningen bouwen die daar ook voor geschikt zijn. Maar net zo goed ook voor ouderen. Hè? Want als die vervolgens naar zo'n nieuwe woning gaan, dan komt er een woning leeg en dan verhuizen daar weer mensen. Dus ze zeggen dat bij oudere huisvesting, als een oudere verhuist, dat zo 5 verhuisbewegingen op gang brengt. Dus we moeten er voor starters bouwen, zodat ze nu geholpen zijn. Maar ook vooral ook voor ouderen, zodat die doorstroming op gang komt.
0: Ja, ja. Dus kan je niet voorstellen dat zoveel verschuiving meebrengt.
1: Ja, nou, voor iedere levensfase zoek je een ander huis. Hè. En tegelijkertijd is het ook heel uitdagend om ouderen wel die stap te laten zetten. Omdat dat vaak in de lasten gaan omhoog. Hoeft niet altijd, maar dat gebeurt wel. Mensen wonen in een vertrouwde omgeving. Dus dat was ook wel echt een oproep. Hè. Hoe ga je met die doorstroming aan de slag? Hoe doe je dat samen met de woningbouwcorporaties? Hoe kun je het aantrekkelijk maken? Want haal mensen maar eens uit hun vertrouwde omgeving. Dat doe je niet zo snel. Nee. Dan moet het aanbod elders echt wel iets meer voordelen met zich meebrengen. En dan moeten mensen ook echt wel bij geholpen worden.
0: Ja, ja. En de wooncorporaties die zitten ook met financiële en personele problemen vaak, hè, de laatste tijd. Dat het weer lastig wordt om dingen te realiseren op een korte tijd. Het wordt altijd weer langer.
1: Ja, nou, we realiseren gelukkig ontzettend veel sociale woningbouw nu. Hè. In Blokzijl is net opgeleverd, in Sint-Jansklooster, in Oldermarkt. Allemaal nieuwe woningbouw. Woonconcept gaat 60 of 70 woningen bouwen op Steenwijk Zuidoost. Sociale huurwoningen. Woonconcept is ook net gestart met de bouw van de Gouden Engel. 21 appartementen. We hebben nog een perceel aan de Kalverstraat waar Wetland wonen. Geloof ik 13 appartementen gaan maken. De Stormbaan bij het Kornputkwartier. Ja. Daar komen 47 sociale huurwoningen. Dus op dat terrein gebeurt er ontzettend veel. In Vollenhoven, aan de Kannenveldstraat, Molenberglaan. Dus er wordt ontzettend veel gebouwd. Maar als je 1600 tot 2100 woningen extra wil bouwen, waarvan 30% sociale huur, dan vraagt dat enorm veel investeringen van een woningbouwcorporatie. En niet elke woningbouwcorporatie heeft zoveel geld op de plank om ook die investeringen te doen.
0: Ja, dan denkt de bewoner ook niet bijna. Die kent al die dingen ook niet.
1: Nee, die hebben geen boodschap aan. Die willen graag een woning.
0: Precies.
1: Ze moeten wel gebouwd kunnen worden. En de ene corporatie is kapitaalkrachtiger dan de andere.
0: Ja, ja, ja. We gaan er even uit voor een plaatje. En volgens mij heb je er zelf een uitgezocht.
1: Ja, volgens mij heeft Herman niemand in de stad van de dijk klaarstaan. Ja, dus daar gaan we voor.
0: Oké. Okay.

0: Niemand in de stad van de dijk. Persoonlijke keuze van wethouder Melvin Smit. Ja. En het was de 11e Stone City Run. Kreeg ik net door. Dus
1: die heb ik niet alle 11 meegemaakt. Maar,
0: nee, hè? Maar vast wel een paar.
1: Zeker.
0: Ja. We hadden het net over wat er allemaal moest gebeuren. En hoe het allemaal beschreven staat. De huisvesting. Dan viel mij op de regel 30-40-30. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, dat is, heeft te maken met de woningbouwcoöperatie, waar we net ook een beetje over hadden. 30-40-30 betekent alle nieuwbouwplannen moet je eigenlijk 30-40-30 verdelen. 30% sociale huur, 40% betaalbaar en 30% daarboven. Dat is een beetje de verdeling die het Rijk in de nieuwe wet aan de gemeente meegeeft.
0: Ja, ja.
1: Dus elk plannetje, als je 100 woningen hebt, moeten daar 30 sociale huurwoningen in zitten ongeveer. Ja. 33. Ja.
0: Oké, okay, want er wordt zo makkelijk gepraat. Ja, logisch, het is werktaal. Dus,
1: ja, dat is zeker. Dus goed dat je dat vraagt. Dus als een ontwikkelaar met ons in gesprek gaat en die heeft een stuk grond en die wil daar woningbouw, dan zeggen wij vanuit dit volkshuisvestingsprogramma, zegt dat is mooi, hè, dat mag, want we zitten echt op woningen te wachten. Maar dat zijn niet 100 villa's, dat zijn 30% sociale huur. Daarvoor moet je met de woningbouwcorporaties in overleg. 40% betaalbaar. Nou, dat is een betaalbaarheidsgrens in Nederland. Ik vind dat niet echt een Steenwijkerlandse grens. Dus wij hebben ook nog een andere categorie in het programma gezet die nog iets lager zit. En 30% mag daarboven. En zo probeer je daar een gevarieerd plan te maken waar voor iedereen wat in zit.
0: Ja, ja.
1: En soms lukt dat niet, hè, of omdat de coöperatie niet bereid is of het plannetje is te klein. En dan gaan we een zogenaamd fonds maken, een vereveningsfonds. Dat lukt je niet, moet je een bijdrage doen in dat fonds, zodat wij op een andere plek sociale huurwoningen mogelijk kunnen maken. Want die zijn vaak niet financieel dekkend, zeg maar. Dus dat vraagt vaak een extra bijdrage van maatschappelijk geld, gemeentelijk geld, om dat voor elkaar te krijgen. Dus 30-40-30 richt zich op sociaal, betaalbaar en daarboven.
0: Oké, okay, duidelijk. Wat mij ook opviel in die adviezen die gegeven werden, dat er vooral gelet moet worden op hoe de vrouw in het leven staat. Hè? Dat vrouwvriendelijk is en vrouwveilig eigenlijk allemaal. Het bouwen. Hoe zit Steenwijkerland daarin?
1: Ja, mevrouw Makken had een bijdrage gedaan, een schriftelijke bijdrage, die vroeg aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de woningbouw. BGL stipte dat nog even aan, mm-hmm, naar aanleiding van die bijdrage. Nou, ten eerste bouwen we tegenwoordig wijken waar we echt goed kijken naar de zichtlijnen. Hoe kom je daar? Dat er niet achterafsteegjes ontstaan, maar mooie open zichtlijnen. Dus dat zijn belangrijke aspecten. Als het gaat om veiligheid van vrouwen, werken we samen in de regio Zwolle om maatschappelijke opvang als dat echt nodig is. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat je woningen bouwt voor allerlei doelgroepen. Dat je je openbare ruimte zo inricht dat het veilig is. En mevrouw Lampen, raadslid Lampen, heeft het wel eens in een bijeenkomst gezegd in het kader van de verkiezingen van als het voor een vrouw veilig is, is het voor iedereen veilig. Ja, hè? Ja. Dus dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. Dus dat heeft bij onze inrichting van de openbare ruimte. En als wij een nieuw gebied gaan ontwikkelen, heeft dat zeker onze aandacht, veiligheid in het algemeen. En als het voor vrouwen is, dan is het voor iedereen veilig.
0: Ja, dat is een mooie regel om je aan te toetsen en dan vast te houden.
1: Zeker, en daarom is het ook belangrijk dat je bij de inrichting alle doelgroepen betrekt. Dus iedereen kan meedoen en dat zijn mooie aspecten om daarin te brengen.
0: Ja, ja. Bij ons eigenlijk nog een nadeel, het is ook wel een voordeel, want het is ontzettend mooi, maar dat is Natura 2000 gebied. Daar moet je rekening mee houden met bouwen. Is dat nog een bottleneck?
1: Nou, je moet met ontzettend veel rekening houden als het gaat om bouwen. Tegenwoordig, je bouwt niet meer op de lage gronden. Dus je kijkt wat zijn logische gronden om te bouwen. Dat hebben we in de omgevingsvisie al die plekken wel zo'n beetje vastgelegd. Rondom Steenwijk, maar ook rondom al onze kernen. En je moet bij het bouwen moet je een stikstofvergunning aanvragen. Mm-hmm. Een natuurvergunning heet dat. De provincie doet dat. En dan moet je aantonen dat je ontwikkeling geen negatief effect heeft op dat Natura 2000 gebied. Nou, dat is heel technisch. Maar dat is zeker lastig. En dat is in de ene kern is dat lastiger dan de andere. Je kan je wel voorstellen als de kern dichter bij het Natura 2000 gebied, of zelfs daar bijna in ligt, dat het daar lastig is. Ja. Dus daar doen we ontzettend veel aan om de provincie ervan te overtuigen om toch die vergunning te geven, dan investeren ontzettend veel capaciteit in. Want ik bedoel, je kan wel de natuur heel belangrijk vinden, maar wij vinden leefbaarheid ook ontzettend belangrijk. Ja. Dat de jongeren daar kunnen blijven wonen, dat dat culturele leven, dat daar verder gaat. Dat mensen voor elkaar kunnen zorgen, die gemeenschap kunnen blijven vormen. En dan moet je wel woningbouw ook mogelijk maken. Dus ja, we houden heel erg rekening met de natuur. Daar doen we heel veel voor. Maar ik hoop ook dat er wat meer rekening wordt gehouden met andere aspecten die gaan over leefbaarheid. Maar goed, daar zijn we de provincie aardig druk mee om dat in verschillende kernen dichtbij Natura 2000 gebieden voor elkaar te krijgen.
0: Ja, een hele klus, hè?
1: Zeker weten. Ja, ja. Nou ja, en als dat het enige was, dan redden we dat nog wel. Maar we hebben ook met netcongestie te maken. Ja, waar kun je nog stroom krijgen? Dus ook wel mensen die zeggen, nou ja, woningbouw mooi, maar liever niet bij mij in de achtertuin. Hè? Ja. Of die zich zorgen maken over het verkeer. Dus allemaal verschillende aspecten die het best wel uitdagend maken. Dus dan de oproep voor onorthodoxe oplossingen is dan wel mooi, maar soms kun je niet iedereen tevreden stellen. Nee. En dan leggen we dat ook aan de raad voor. Dit is het plan, dit zijn aandachtspunten daarbij, dit hebben mensen ingebracht en zo zijn we daarmee omgegaan. Ja. En de ene keer kunnen we daar wel wat mee en de andere keer wat minder.
0: Ja. Ja.
1: En dan is dat maatschappelijk belang van dat woningbouw weegt soms net iets zwaarder.
0: Ja, uitdagende job.
1: Ja, maar wel leuk. Want als het niet uitdagend was, dan zaten we er niet.
0: Nee, inderdaad. Ik wil nog even kort naar spreidingswet. 80 kansrijke asielzoekers die zouden, in mijn optiek, wat ik gelezen heb, 26 september
1: het Fletcher Hotel.
0: Fletcher Hotel komen. Nou zei jij tegen mij van, ze wonen er al.
1: Ja, die zitten er alweer weer een paar weken. Half juli volgens mij, of begin juli zijn ze erin gekomen. Dat is natuurlijk een heel lang traject geweest. Met ook in 24 hebben we al besloten, of de raad, om die locatie beschikbaar te stellen voor deze doelgroep. Het heeft best wel lang geduurd met het COA voordat we daar uiteindelijk invulling aan hebben gegeven. We hebben ook nog weer geparticipeerd. En inmiddels zitten ze er. En nou, ik hoor daar geen wanklanken over. Volgens mij gaat dat ontzettend goed. Maar we blijven in contact met de buurt en iedereen die daaromheen zit om te zorgen dat het ook in de toekomst goed gaat. En wat jij wellicht hebt gelezen is dat het volgende week zaterdag Nationale Burendag is. En dan stellen de AZC's hun deuren open voor iedereen om te komen kijken. Dus als je dat interessant vindt, als je eens wil weten hoe dat zit, ga daar vooral naartoe en kijk hoe dat daar georganiseerd is en stel vragen.
0: Ja, precies, want dan kun je alleen maar je juiste conclusies trekken. Hè, hoe die mensen daar zitten en wonen.
1: Zeker, ja. Ga kijken. Ja.
0: Ja. Is er nog een tijd voor dat je weet uit je hoofd?
1: Volgens mij begint het om 9:30 's ochtends. Okay. En ik weet de eindtijd even niet. Nee, ik ga zelf ook even langs. Dus,
0: Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we weer aardig wat doorgesproken. En de tijd zit er onderhand ook op. Ik wil je hartstikke bedanken dat je weer aangeschoven bent om dingen te zeggen. Ik wens je een heel goed weekend. En morgen veel succes met die 10 kilometer.
1: Dank voor de uitnodiging en komt goed.
0: Oké. Okay.

0: Yves Berendsen met Verlangen. En aan tafel is aangeschoven Marcel Bos. Hij is wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Goed je te zien hier. West-Stellingwerf is voor ons ook nieuw. Moeten we ook helemaal opnieuw induiken. En toen zagen we de week van de eenzaamheid, of tegen de eenzaamheid, dachten we van, daar moeten we maar eens een wethouder van West-Stellingwerf voor uitnodigen. En daar zit Marcel Bos. Wie is Marcel Bos?
1: Marcel Bos is sinds juni van dit jaar wethouder in de gemeente West-Stellingwerf. Heeft een aantal leuke portefeuilles, waaronder ook jeugdzorg en WMO, waarbinnen ook het thema van sociale basis, welzijn en aandacht om voor elkaar is opgenomen. Daarnaast is Marcel Bos ook gewoon papa en familielid.
0: Ach,
1: en is getrouwd, heeft 3 kinderen en woont in Wolvenga.
0: Oké, hobby's?
1: Nou, dat is wel heel erg leuk dat je dat vraagt. Ik heb heel veel jaren geleden van mijn vrouw een prachtige Vespa gekregen uit 1963.
0: Oh.
1: En die heb ik een keer uit elkaar gehaald toen ik dacht, nou, ik heb wel eens tijd over. Dat is er nooit van gekomen. En de afgelopen periode ben ik hem weer aan het in elkaar zetten. En ik hoop volgend voorjaar heerlijk rondrijden op een prachtige Vespa.
0: Dat hou ik in mijn hoofd.
1: Helemaal goed. Dan kom ik de volgende keer op de Vespa.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Even kort dan die voorstelling, want we moeten natuurlijk ook aandacht geven aan het onderwerp waarvoor je hier aan tafel zit. En het uitgebreidere komt in de loop van de tijd wel voorstellen. Week tegen de eenzaamheid. Vanaf de laatste donderdag in september is dat. 24 tot en met de 30 september. En in West-Stellingwerf is dat volgens mij van de 28e tot 4 oktober... dat er aandacht aan gegeven wordt. Die is wat opgeschoven, die datum. Wat ik gelezen heb, hoor.
1: Ja, nou, er wordt volgens mij in de periode van 24 september, die donderdag, naar die week daarop, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de week tegen eenzaamheid.
0: Mm-hmm.
1: En wat we vooral ook merken is dat we willen het van het taboe er wat van afhalen. En het eenzaamheid legt ook al zo'n zware domper op. Wat is het nu eigenlijk, eenzaamheid? Dus we hebben in West-Stellingwerf ook echt gekozen voor wat meer de landelijke trend om te zeggen, het gaat om kom erbij. Want we willen graag dat iedereen ook gewoon meedoet en over die drempel komt om zich thuis niet eenzaam te voelen. Maar kom erbij, doe mee. Want er is heel veel waarin je warm onthaald wordt.
0: Ja, ja, en daar moet men van doordrongen worden natuurlijk. Hè? En kenbaar gemaakt worden.
1: Ja, want eenzaamheid is gewoon best wel een probleem. 1 op de 7 mensen, inwoners, heeft last van eenzaamheid. En onder de jongeren is dat aantal ook erg hoog. Dus het is iets wat zich nu voordoet, maar wat ook de komende periode natuurlijk tot grotere problemen kan leiden als we het stukje eenzaamheid niet aanpakken en vooral ook niet bespreekbaar maken.
0: Ja, precies. Ja. Speelt het erg in, of veel in West-Stellingwerf ook? Bijvoorbeeld jongeren of zo?
1: Ja, nou, wat ik zeg, 1 op de 7. En dan is het natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen, goh, als je een rijtjesblok hebt, dan is het huis waar het plaatsvindt.
0: Nee, nee.
1: Maar het komt gewoon voor. Mm-hmm. En we merken gewoon dat het aandacht nodig heeft. En wat ik mooi vind van de Week tegen Eenzaamheid, kom erbij, dat we er aandacht aan besteden. Ook dank aan jullie dat jullie hier aandacht aan besteden, want dat is natuurlijk prachtig. Maar dat doen we natuurlijk niet 1 week in het jaar. Dat doen we in principe gewoon 52 weken in het jaar.
0: Ja, dat is wel nodig, ja.
1: In de verschillende activiteiten, maar ook gewoon in de koers die we als gemeente hebben, willen we vooral gewoon laagdrempelige voorzieningen waar mensen makkelijk binnen kunnen komen om uit huis te komen, om zich ook niet eenzaam te voelen, om mee te doen en met elkaar in gesprek te zijn.
0: Ja. Kun je wat voorbeelden noemen in West-Stellingwerf waar men dan terecht kan?
1: Ja, dat is mooi, want kijk, vanuit de gemeente faciliteren of organiseren we van alles. Zo heb je in Noordwolde de aanschroeftafel van de onafhankelijke seniorenvereniging. Zo heb je wat de pot schaft, het huis op de hoogte in Wolvenga. Ook nog de buurthap in het buurthuis in Noordwolde. Dus zo zijn er allerlei activiteiten waar mensen makkelijk eventjes binnen kunnen lopen om mee te doen. En dan heb ik het nu even over wat de gemeente doet. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere mooie initiatieven die ook plaatsvinden. En dan vind ik ook dat ik dat moet noemen. Want bijvoorbeeld het samen eten verhaal van de gezamenlijke kerk in Wolvega is ook zo'n activiteit. Waarbij het eigenlijk helemaal los van de gemeente staat. Ja. Maar er prachtige initiatieven zijn. Humanitas, die het vriendschapsbezoek eigenlijk organiseert. Waarbij vrijwilligers gewoon bij mensen op bezoek gaan om eens een keer dat kopje koffie te drinken en in gesprek te gaan. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, inderdaad. Wat ik ook wel eens hier in Steenwijk is het ook wel eens gebeurd dat je een kopje koffie koopt en dat je een tweede kopje koffie erbij bestelt, zodat je mensen ook een kopje koffie aan kan bieden die toevallig binnenkomen lopen en het niet kunnen betalen, maar dan wel de gezelligheid hebben om aan te schuiven.
1: Ja, nou, dat is misschien ook wel de oproep die ik hier eigenlijk wel, of een oproep die ik hier wil doen, maar waar ik aandacht voor wil vragen. Wat je gewoon merkt is dat mensen die die vinden het niet altijd makkelijk om ook ergens naar binnen te gaan.
0: Nee,
1: dus
0: precies.
1: Zeg maar dat tweede kopje koffie of dat handmaatje, daar zijn we ook wel naar op zoek van neem eens iemand mee. En het is niet altijd het koffiedrinken of het samen eten wat het is. Want om juist die drempel te verlagen, zijn we ook aan het kijken van ja, wat vinden mensen leuk? Zodat eigenlijk dat wat ze leuk vinden ook een stukje hobby is. Waardoor ze op basis van wat ze leuk vinden ook ergens anders naartoe gaan. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. Ik hoorde laatst een initiatief dat men ook bezig is met een repaircafé. Om te kijken hoe kun je materialen, technische apparaten weer herstellen. Ja, als je dat leuk vindt, en dat doe je misschien thuis alleen. Maar nu krijg je eigenlijk een soort clubje waar je dat samen kunt doen. Zo zijn er veel verschillende vrijwilligersactiviteiten. Gered gereedschap is ook zo'n mooie activiteit. Enerzijds zit daar een heel mooi doel achter. En aan de andere kant, doordat het er is, kan het ook bijdragen in het samen mooie dingen doen.
0: Ja, precies. Ik kreeg net van de techneut te horen, misschien een club rondom de Vespa.
1: Ja, dat kan. Maar dan wordt het wel heel druk rondom dat kleine brommetje, om het maar zo te zeggen.
0: Wordt toch meegedacht?
1: Ja, nee, dat is super. Dat is super. Dus als ik hem nog één stap verder mag doen, wat ik zelf heel leuk vind. Kijk, deze week, hè, in de week tegen de eenzaamheid, kom erbij en we Stellingwerf, gaan we natuurlijk een aantal extra dingen doen. Op verschillende plekken gaan we ook eens even proberen, pionieren, om koffieochtend te organiseren in buurthuizen, dorpshuizen. Dus in Noordwolde, de Blessen, Nijholpaden, Oldolpaden, de Hoeven, Nijelamer, overal organiseren we eigenlijk net even dat uurtje om koffie te drinken. Om eens even te kijken, wat roept dat op en wie komen daar, om ook te horen of we het op de goede manier doen of wat we anders kunnen doen om juist dit onderwerp ook op te pakken. Wat ik zelf ook erg leuk vind, we hadden het net al even over de jongeren.
0: Ja.
1: We hebben ook met Ronald Vledder, een bekende YouTuber, een podcast opgenomen.
0: Okay.
1: Dus ik zeg niet dat wij oud zijn, Ria, maar wij zijn natuurlijk ook van een andere generatie. En wij denken dat we het wel weten op te lossen. Maar het is ook wel heel erg mooi dat onze opbouwwerker samen met Ronald Vledder ook over dit onderwerp eens gesproken heeft. Ja, en met 1 miljoen volgers raak je misschien ook net eventjes een groep die dit onderwerp ook uit die, nou zal ik haast zeggen, taboes weer, maar het bespreekbaar maken van dit onderwerp.
0: Ja, en zo iemand die is ook gelijk eigenlijk aan de jeugd. He, daar nemen ze meer van aan als van opa en oma of vader of moeder.
1: En die weet het waarschijnlijk ook op een manier te brengen zodat het ook aanslaat.
0: Precies.
1: En daar moeten wij nog wel eens moeite voor doen.
0: Ja, maar ja, goed. Iedere leeftijd heeft zijn charme, toch?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Dus een heleboel activiteiten ook in West-Stellingwerf in de week tegen de eenzaamheid. Wie weet ontstaan daar wel initiatieven uit die zich verder de andere 51 weken doorzetten. Hè, bijvoorbeeld een uurtje koffie drinken ergens. Je weet nooit natuurlijk hoe dat uitpakt.
1: Ja, nou dat is wel mooi dat je dat zegt. Want zo zie je gewoon dat ieder dorp ook zijn eigen identiteit en zijn eigen aanpak heeft. En in sommige dorpen, ik vind Boyle een heel mooi voorbeeld. Daar zie je dat eigenlijk van onderop, vanuit de samenleving zelf, met een klein beetje hulp van een dorpsondersteuner, vanuit de gemeente, gekeken wordt van wat nu eigenlijk de vraag is wat in het dorp leeft.
0: Ja.
1: En dat we op die manier ook kijken om daar een antwoord op te geven. Maar ook de ruimte laten om dat daar te organiseren. En soms heb je net even dat eerste aanjagen, dat eerste stapje nodig om het mogelijk te maken.
0: Ja, precies.
1: Nou, daar willen we onze bijdrage aan leveren. Maar we moeten als gemeente, zeg ik dan ook, maar niet overal tussen zitten. Want de samenredzame dorpen, dat moeten ze vooral ook samen doen. En daar moeten wij iets in bijdragen, maar niet altijd de touwtjes in handen hebben.
0: Nee, precies. En er zijn mensen in die dorpen mans genoeg om zoiets op te pakken als ze er warm voor lopen om het uit te voeren.
1: Nou ja, als we net spreken over de prachtige initiatieven die er zijn in het kader van samen eten, aanschuiftafels en gereedschap, dan zijn er heel veel mensen die heel veel voor een ander willen betekenen. Nou, dat moeten we vooral ook omarmen, denk ik.
0: Ja, inderdaad. En wie weet kunnen wij daar als samenwerking met Radio Centraal en RTV Slos nog wel een bijdrage in leveren. Mensen zijn altijd welkom aan te schuiven aan de tafel.
1: Toen ik hier vanochtend binnenkwam, was het al heel gezellig. Dus eigenlijk is hier ook al een kleine koffietafel met een boel gezelligheid. Dus als we nou ook vertellen dat het hier ook goed vertoeven is, wie weet krijgen jullie binnenlopers.
0: Nou, wie weet. Wie weet, ben je altijd welkom.
1: Prachtig.
0: Marcel Bos, dank je wel voor je bijdrage. En we nodigen je graag weer uit voor een volgende keer. Wees ook zo vrij om zelf aan te geven van ik zou graag een keer aanschuiven in het programma. Wees daar welkom toe. Heel fijn weekend en tot een volgende keer.
1: Super, dankjewel, graag gedaan. En nogmaals dank ook voor jullie aandacht voor het onderwerp. Want ook dit draagt er zeker aan bij.
0: Dankjewel.

0: En goedemorgen, Willy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik zeg het zo makkelijk, maar ik spreek natuurlijk met Willy Rauw van het leger, des Heils. En wij spreken elkaar best wel vaak.
1: Ja, nou, soms wel, hè? Ja. We zijn al bijna bekend voor elkaar. Geeft niet. Dat is op zich goed, toch?
0: Ja, zeker. Want volgens mij hebben jullie weer een hele leuke proeverij op de agenda staan.
1: Dat klopt. 1 oktober hebben we weer de culturele proeverij. En dit keer doen we het in het gemeentehuis. Of wordt het gehouden in het gemeentehuis.
0: Want wat is een culturele proeverij voor de mensen die het gemist hebben?
1: Nou, dat is heerlijk samen met elkaar lekkere maaltijden eten. Nee, dat klinkt een beetje gek. Nee, het is de bedoeling dat we verschillende culturen, mensen, verschillende doelgroepen ook bij elkaar brengen. En dan denken we aan bewoners, nieuwkomers, gezinnen, kinderen. Om van elkaar gerechten te proeven. En natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. Om elkaar beter te leren kennen. Maar ook om de culturen van elkaar beter te leren kennen. En met elkaar te kunnen verbinden. En als heel mooi dat er ook nieuwe vriendschappen zouden kunnen ontstaan op die manier.
0: En dit is niet de eerste keer dat jullie het doen?
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het nu de 3e of 4e keer al dat we dit doen. Ja.
0: En het is ook elke keer een succes?
1: Absoluut, ja. Het is elke keer heel erg mooi om te zien hoe mensen met elkaar kunnen verbinden. Ondanks de verschillen die er wel zijn.
0: En het idee is dat gezellig. Iedereen dan dus komt en dan vanuit hun eigen cultuur iets meeneemt.
1: Ja, precies. Nou ja, iedereen neemt wat mee om te eten natuurlijk. Wat je thuis hebt voorbereid voor maximaal 1 à 2, 3 personen. En dat neem je mee. En zo krijg je weer allerlei verschillende gerechten. Van soep tot toetjes, tot fruit, tot drankjes. Nou ja, noem maar op. En dan kunnen we van elkaar gaan proeven. En tussendoor hebben we vaak wel allerlei verbindende activiteiten. We hebben al eens een keer een modeshow gehad. We hebben al eens een keer wat hebben we nog meer? Spelavonden. Gaan we spelletjes met elkaar delen. En dit keer zullen we ook een soort spel doen. Een bingo. Een culturele bingo. Maar hoe het precies eruit gaat zien, ga ik niet verklappen, want dat is niet leuk. En we gaan ook iets humoren van de verschillende muziekstijlen uit de verschillende culturen. Dus op zich is dat altijd heel erg mooi om zo met elkaar in verbinding te kunnen zijn.
0: En dat is dus 1 oktober en is iedereen welkom?
1: Absoluut, iedereen is welkom. Heel mooi zelfs. Ja.
0: En hoe kun je jezelf aanmelden?
1: Je kan je aanmelden bij de culturele proeverij. @gmail.com.
0: Het is gewoon even een mailtje.
1: Ja, dat kan. Maar stel dat je dat denkt van, ik ben het vergeten, maar je wilt alsnog komen, je bent altijd van harte welkom.
0: Als je maar even wat lekkers meeneemt.
1: Dat is wel heel handig, ja. Maar goed, ondanks dat, stel dat het er niet in zit en je bent het vergeten, dan ben je alsnog van harte welkom.
0: Wat neem je zelf mee?
1: Ik ga denk ik iets van allerlei bol meenemen. De ouderwetse bol die wij, ik weet niet of je dat kent, vanuit vroeger maakten we wel eens thuis bij ons bol van fruit. Allerlei vruchten bij elkaar in een grote schaal. En het Hollandse bol, ik weet niet of je het kent.
0: Ja, ik ken het nog. En dan ga ik even diep in mijn herinneringen bij mijn oude buurvrouw, bij mijn ouders, op de verjaardag. En ik vond dat fantastisch natuurlijk. Lekker zot.
1: Ja, klopt. Ik kreeg het vroeger altijd bij mijn oma. Daar kreeg ik in een apart glazen schaaltje. En dan zat er een lepeltje bij in. En dat was bol, noemden we dat. Dat werd heel vaak op verjaardagen gegeven.
0: Ja, leuk. Ja. Maar het is dus echt, gewoon voor iedereen, neem wat leuks mee en haak aan.
1: Ja, precies. Nou ja, en misschien rekening te houden. Liever als je toch een vleesgerecht maakt, liever geen varkensvlees.
0: En zitten er verder nog kosten aan verbonden?
1: Nee, in principe niet. Want iedereen neemt zijn eigen eten mee in principe. Dus die kosten zijn dan uiteindelijk voor jezelf. Uiteindelijk als je voor jezelf kookt.
0: Ja, en hoe laat begint het?
1: Het begint om 5:00. Ja, en dit keer dan wat ik vertelde is het in het gemeentehuis. Nou ja, en het is ook heel mooi omdat we dat ook samen met lokale organisaties kunnen organiseren. We doen dat samen met Steenwijkerland, gemeente Steenwijkerland, Vluchtelingenwerk, Stichting Procent, sociaal werk te kop. En wij dan als het tegen dezelfde het ontmoetingshuis. En ja, dat is gewoon ook mooi om al zo al met organisaties samen de verbinding te hebben. Nou ja, laat staan met de mensen die we elkaar s'avonds met elkaar kunnen ontmoeten. Dat is gewoon geweldig om dat samen te kunnen doen.
0: Ja, en waarom zou, nog even voor het als laatste vraag, waarom zou iedereen moeten kunnen komen?
1: Omdat het zo gezellig is. We hebben zoveel plezier en lol met elkaar. En, ja, en ik denk ook om elkaar beter te leren kennen. Ik denk, we leven toch wel in een maatschappij waar toch best wel, ja, soms toch wel wat individualistisch wordt. En als we kijken naar de verschillen die we allemaal hebben, dan denk je, ach, wat is het mooi om al die verschillen samen te kunnen laten vloeien. He, dat we met elkaar in verbinding kunnen staan in plaats van dat we allerlei argwaanse ogen hebben. Maar meer kijken van, nou, wat bindt ons met elkaar? En ik denk, dan is eten een heel makkelijk middel om met elkaar te kunnen verbinden, denk ik.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes op 1 oktober vanaf 5 uur in het gemeentehuis.
1: Ja, dankjewel.
0: En een fijn weekend. En,
1: ja, dankjewel. Eensgezind. We zien elkaar weer.
0: Zeker.
1: Ja? Hallo. Doei. Hoi, hoi.
0: En dan... Ja, dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Willy Rauw heb geïnterviewd over de culturele proeverij op 1 oktober. En Ria heeft het over de Week van de Eenzaamheid gehad met Marcel Bos, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf. En heeft Melvin Smit gesproken, de wethouder van gemeente Steenwerkerland. Tot straks voor uur 2.

Everybody blood and crypt.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: En we zijn weer terug met uur 2 van Kopwijzer deze zaterdag 19 september. Ik eindig met Dirk, die in Wolfgaai is. Ik spreek Renny van der Galien over Mensen Sporen Wel. Het kerstrondje On de Markt komt langs. Wat nog heel ver weg voelt, kerst. Maar ik snap het, het is ook weer dichterbij dan dat we denken.
6: Het is soms het hele jaar kerst.
5: Ja, ik word er wel blij van, moet
6: ja,
5: zeggen.
6: Hoor. Ja hoor, dan is het goed, hè?
5: Allemaal lampjes. Ja. En ik zit tegenover Paula Bierma en Marita Schoteman over de Wereld Alzheimerdag en het Goed Nieuws Magazine.
6: Ja, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Wat leuk dat jullie er zijn.
6: Dank je.
7: Ja, vinden wij ook leuk.
6: Ja, super dat het weer kan zo.
5: Ja, tuurlijk. En ja. Ik ga toch even vragen, Paula. Je hebt een hele mooie sjaal om. Heb je hem zelf gemaakt?
6: Nee. Helemaal niet goed gegokt. Deze sjaal is gebreid door Lucy Horn. Sterker nog, Lucy heeft er volgens mij 5 gebreid. De gele kleur van Alzheimer Nederland, de huiskleur. En de vergeet me nietjes. Want ja, daar hadden we er 5000 van, 3 jaar geleden. 3 jaar geleden, denk ik. En nou, dit is nu heel subtiel onze belangenbehartigers sjaal voor Wereld Alzheimerdag.
5: Ja, want de vergeet me nietjes zijn het eigenlijk het teken van
6: het symbool van samen dementievriendelijk, maar ook van Alzheimer Nederland. Ja, want
7: ja, mooi symbool wat je ook aan je sleutel hangen kan doen of aan je rits van je jas. Hartstikke leuk.
5: Ja, ik heb ze ook wel gezien als pijltjes en ze zijn er als hangers. Ja, en ze zijn er in allemaal mogelijke maten en soorten, toch?
7: Ja. Ja, voor iedereen iets.
5: Ja, en wanneer krijg je die?
6: Je krijgt ze als je ze bestelt. Je krijgt ze van ons als je ze erom vraagt. En die gehaakte hebben we er nog een heleboel van liggen. En nou, dat was een paar jaar geleden natuurlijk een ontzettend leuke actie waar nog veel meer uitkwam. Dus ze zijn nog steeds niet op. In de Dementeek zijn ze absoluut. En die is iedere week geopend van 9 tot 12 op de dinsdag en donderdagochtend in Zonnekamp.
5: Ja, want nou, ik zou bijna zeggen dementie, Alzheimer. Natuurlijk, Alzheimer is een vorm van dementie.
6: Ja.
5: En we hebben het nu over Wereld Alzheimerdag.
6: Ja, aanstaande maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. En nou, vooral
8: Wat we mooi vinden om over te vertellen is dit jaar de Goed Nieuws Magazine. Vorig jaar hadden we de Goed Nieuwskrant. Dit jaar wordt het een heel mooi magazine. Dus een slagje kleiner, maar ook drie slagen dikker. Met weer ontzettend veel goed nieuws, leuke dingen waar je blij van wordt. En die verschijnt dit jaar als bijlage bij Nieuwsbode de Kop. Aanstaande dinsdag huis aan huis in heel Steenwijkerland en waar ook maar daarbuiten.
5: Dus ik moet even heel snel mijn nee-nee-sticker van de briefbus afpeuzen.
8: Dat zou ik zeker doen, ja. Ja, dat levert veel op. En anders ga ik er één voor je achterhouden natuurlijk. Hè?
5: Dat sowieso graag.
8: Ja, ik vind het, het wordt een heel mooi boekje. Magazine met op de voorkant een prachtige foto van de Steenwijkertoren in het oranje zonsondergang of opgang. Dat zou ik niet durven zeggen, maar een hele mooie voorkant. En kan niet missen. Een krant om te bewaren en om te delen en om gewoon te lekker te lezen en te herlezen. Want de aanleiding daarvoor was vorig jaar natuurlijk de oproep om iets moois te maken. Omdat mensen hun gehecht zijn aan hun krant. Maar omdat er veel lelijk nieuws is waar we allemaal niet zo blij van worden. Nou, is het krantlezen ook niet meer zo leuk.
7: Nee, maar kan er niet iets komen? Extra prettig als er wel iets is waar wel alleen maar leuk nieuws in staat.
5: Ja, want wat is jouw rol daarin, Marita?
7: Mijn rol in de krant is eigenlijk niet zo groot. Het is meer de rol als mantelzorger en eigenlijk vrijwilliger. Inmiddels bij Paula ben ik geworden.
5: Wat leuk.
7: Dus in die zin, ja.
5: Ja, want Paula kennen we natuurlijk eigenlijk vanuit het Sociaal Werk de Kop en het mantelzorgnetwerk.
7: Ja.
5: En jij dacht, ik vind dat zo goed en fijn.
7: Ik heb er helaas ook dichtbij mee te maken met mantelzorg, met dementie. Voorheen van mijn schoonvader en nu ook in de dichtbijzijnde familie. Ja, en dat is toch altijd wel een moeilijk iets. En dan is het fijn als je iemand kent die jou de goede weg kan wijzen.
5: Want het komt best wel veel voor.
7: Het komt heel veel voor. Dit is al de tweede keer binnen onze rechtstreekse familie. En de eerste keer wist je helemaal niet eens waar je wezen moest. Er was ook helemaal niks over bekend. En iedereen die je probeerde te bellen zei, nou, dat is niet onze taak. Dus ja, geen idee. En maar verder proberen. En gelukkig is dat nu 10 jaar later een heel stuk verbeterd. En kun je wel de goede lijnen vinden. Zowel online als wanneer je de gemeente belt. Je wordt gauw door iemand de goede kant op gestuurd. En dat is heel prettig.
5: Want Alzheimer is natuurlijk iets wat niet zichtbaar is.
7: Nee.
5: Tenminste, niet zo op het eerste oog.
7: Nee, het zijn vaak mensen die heel goed toneel kunnen spelen. En ja, op die manier eigenlijk gewoon een beetje een rol spelen, zolang dat kan. En daardoor lijkt het alsof er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Terwijl er achter de schermen toch wel heel veel al aan de hand is.
8: Vaak zie je dat de naasten op een gegeven moment een soort zogenaamd niet-pluisgevoel hebben. Dat je denkt, nou, het gaat anders als anders. Het klopt iets niet. Mensen, ja. Nou, en dat is dan zo'n periode van, ik weet het niet. En soms kom je dan dus bij de huisarts of soms spreek je iemand die zegt, goh, heb je hier of daar aan gedacht? En nou, op enig moment kan het dan zijn dat je of bij het mantelzorgnetwerk uitkomt, of bij een case manager dementie, of via de huisarts of een wijkverpleegkundige of de buurvrouw, of nou ja, hoe het maar gaat. En als wij met z'n allen in Steenwijkerland een klein beetje daar allemaal oog en oor meer voor hebben, dan draagt dat ontzettend bij aan een dementievriendelijke gemeente. Wat we inmiddels al zijn, en daar zijn we natuurlijk reuze trots op sinds mei dit jaar. En om dat nog meer te onderstrepen en te vieren klinkt niet fijn, want het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar het is wel fijn om te kunnen zeggen dat we met z'n allen wel op het goede spoor zitten om daar goed mee om te gaan. Hebben we de theatervoorstelling Zeg Ja bij Dementie, en die is 28 september. Daar zijn nog plekken voor in de zaal. We hadden het Vestzaktheater, maar de gemeente heeft inmiddels de grote zaal weten te reserveren.
5: Ja, het zegt ook iets, hè?
7: Zat al gauw vol. Dus dat zegt wel iets over de belangstelling en over hoeveel het ook voorkomt.
5: Ja. Het is voor iedereen.
8: Het is voor iedereen, want als
7: wel
8: je
7: even inschrijven, maar het is gewoon gratis toegankelijk voor iedereen.
8: Ja.
5: En dan via de site van de gemeente?
8: En via de gemeente en anders mij even bellen of check even bij de gemeente op de website Zeg Ja bij Dementie en Steenwijkerland. Dan kom je er ongetwijfeld.
7: En ook via steenwijkerland.nl en via de Rabo Theater de gemeente. Ja, je kunt het op meerdere manieren vinden.
5: En ik kan er gewoon gratis heen als ik dat zeg.
8: Ja, het is kosteloos. Ja.
7: Kosteloos, je kunt jezelf inschrijven en eventueel ook een extra ticket voor iemand die je mee wil nemen. Dus het is heel kosteloos.
5: En het is een theaterstuk wat op meerdere plekken wordt opgevoerd.
8: Dit is landelijk, zeg maar. Of het zijn twee dames die dit doen. En het zegt ja bij dementie. Dat gaat er eigenlijk over. Kies voor connectie in plaats van correctie. Het blijkt dat mensen met dementie 80% van de tijd nee horen. Hè? Nee, het is niet dinsdag, maar woensdag. Nee, ik ben niet Marita, ik ben Paula. Nee, het is niet Pasen, maar Pinksteren, zeg maar in die lijn. Nou, corrigeren is voor niemand leuk en ook heel vaak niet nodig. Tenzij er misschien een gevaarlijke situatie dreigt. Dan moet je natuurlijk wel wat doen, maar een beetje meebewegen en natuurlijk aanvoelen op welke moment dat wel en niet wijs is in het proces. Maar dat draagt bij aan meer welzijn.
7: Ja, en ook een positieve stemming voor degene zelf ook die dementie heeft. Ja.
9: Dus eigenlijk is het dus voor iedereen in de gemeente die er of mee te maken heeft of er misschien wel mee te maken gaat krijgen. Het klinkt, we weten dat het gewoon
7: Bijna iedereen krijgt er mee te maken.
9: Ja,
8: 1 op de 5 mensen krijgt dementie.
9: Ja, en dan heb je dus de mensen eromheen die daar dus ook weer omheen moeten gaan staan.
8: Ja.
9: Dus eigenlijk zeg je, kom gewoon.
7: Kom allemaal, ja, zeker.
9: Ook als professionals?
8: Absoluut, ja. Ja.
9: Ja. Ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk best wel een verdrietig onderwerp. En dan hebben we de Goed Nieuwskrant. Ja. En die komt dus dinsdag uit bij alle Huis aan Huis de Kop.
8: Nieuwsbode de Kop, dat is het Huis aan Huis blaadje wat iedere dinsdag in de hele gemeente verschijnt. Daarvan is het een bijlage. En een krant.
9: Wat vind jij het mooiste verhaal?
8: Ja, er zijn er meerdere. Er staat een ontzettend leuk verhaal in.

0: wat negatieve dingetjes die je daarover hoort. En er staan gewoon hele mooie, blije verhalen in. Over veel ook over ontmoeten, over de sociale dingen. Maar ook over de natuur, wat er allemaal is. Een mooi stuk van onze burgemeester natuurlijk. Die ook nou dit jaar voor het eerst, want dat is denk ik bijna een jaar geleden. Dus vorig jaar had de vorige burgemeester de aftrap. En nu dachten we, nou, dit is een mooi moment om daar onze burgemeester Erik voor te vragen. Die ook onmiddellijk zei, lijkt me leuk, gaan we doen. Dus het meewerken van iedereen. En ook, nou, dat ik wil ik wel even noemen, de gigantische klus die vooral Dirk Brands er ook aan heeft gehad. En ook met zoveel plezier we samen met z'n allen dit hebben kunnen doen. Dat is wel heel erg leuk. Ja,
1: ja, want met z'n allen?
0: Met z'n allen met is de redactie. Gedaan, jazeker, ja. Voorop Dirk Brands en Jan de Jonge natuurlijk, samen met Hilda Knol van Nieuwsbode de Kop. Maar in de redactie zitten Erika Katus. Erika heeft eigenlijk het initiatief vorig jaar genomen. Erika werkt in het Voetelinkhuis. Daarnaast Grietje Middelbrink en Bianca Smit van de Noorderboog van de Dementeek. Ria Jongeling, die zit daarin, nou, toch een beetje namens onze zilveren generatie. Die heeft ook altijd tips en trucs om het goed leesbaar te houden. En ikzelf vanuit de Belangenbehartigers en het Mantelzorgnetwerk / Sociaal Werk de Kop. Ja.
1: Ja.
0: Dus het is allemaal samen en iedereen zijn eigen ding. Maar ja, erg leuk.
1: Ik wens jullie voor maandag heel veel. Maandag was weer het Alzheimerdag. Veel succes, veel plezier.
0: Ja.
1: Voor 28 september bij Zeg Ja tegen Dementie. Hetzelfde, dus ook veel succes en veel plezier.
2: Kom allemaal.
1: En de oproep, gewoon ga als je nieuwsgierig bent. Want hoe laat begint het?
0: Het begint.
2: 7 uur is de inloop.
1: 7 uur.
2: Ja.
1: Ja, ik heb geen bril op, dus je kunt hem wel ophouden, maar dat wordt hem niet. En eigenlijk vooral heel veel plezier dinsdag wanneer jullie dat magazine in handen krijgen.
0: Ja, we zijn heel benieuwd naar de reacties van iedereen. En nou, we gaan het zien. Ja.
1: Ja. En tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
2: Tot de volgende keer. Bedankt dat we hier mochten zijn.

0: There's no one like you.
1: Ja, en ik ga toch even onze datum noemen vandaag. Het is 19 september en ik ga het hebben over een kerstrondje. Ja. Ja, het maakt mij niet uit. Ik hou ervan. Voor mij mag het hele jaar kerst zijn. Maar ik zit tegenover Vrouwkje Visserman en Harm Visserman.
2: Klopt.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit het mooie Oldemarkt.
3: Ja.
1: En wat betekent het kerstrondje voor jullie?
3: Ja, voor ons is het even een hele drukke tijd op dit moment. Want de inschrijvingen die lopen binnen. En dat kan nog tot 3 oktober. En daarna moet er een folder gemaakt worden. Dus zeg maar de tweede helft van het jaar is voor ons altijd dan wel even helemaal in de stemming voor het kerstrondje.
1: Staat de kerstboom al?
3: Nee.
2: Ja, in de tuin, die van vorig jaar.
3: Ja. Ja.
1: Dat is wel duurzaam.
3: Ja, ja zeker. Ja. Ja,
2: voor het vierde jaar.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, maar, ja. Maar ja, het is een beetje raar om het in september natuurlijk te hebben over de voorbereidingen voor december.
3: Ja.
1: Maar voor jullie natuurlijk heel normaal, want jullie organiseren het kerstrondje.
3: Klopt.
2: Ja, wij doen het nu voor de derde keer.
3: Ja.
2: Een paar jaar geleden dreigde het te sterven. En toen hebben wij de handschoen opgepakt en we zijn er nog een paar jaar voor gegaan. En ja. Nu dus voor de derde keer. En het gaat steeds gemakkelijker. Want je kent het draaiboek en je weet hoe alles werkt met de computer en dergelijke. En programma's dus. Het gaat steeds gemakkelijker.
1: Dat is fijn. Dus ja. Ik hoor ook nog wel dat er een paar jaar dat jullie nog wel voor een volgend jaar te strikken zijn. Nou, als het allemaal toelaat. Hè?
3: We willen proberen om de volgend jaar toch wel wat mensen bij te krijgen. Zodat wij een stapje terug kunnen doen.
2: Een beetje verjonging.
3: Ja, verjonging.
2: We zijn nog vitaal en gezond genoeg. Maar wat jongere mensen zou ook wel leuk zijn. Dus.
1: Iets breder groepje is ook wel fijn.
3: En we doen het op dit moment met z'n drieën. Dus ook iemand vanuit plaatselijk belang nog bij. En, maar ja. Iets meer verjonging.
1: Ja, ja, want het kerstrondje Oldemarkt elk jaar.
3: Ja.
1: Als ik het goed heb.
2: Ja.
1: En
2: dit jaar voor de 15e keer.
1: Voor de 15e keer. Ja. Dus we hebben lustrum.
2: Een soort van lustrum. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, daar gaan we ook nog wel wat mee doen.
1: Dat is mooi. Ja. En jullie hebben dus nu de inschrijvingen open, zodat mensen hun kraam of een dingetje. Wat, waarvoor kunnen mensen zich inschrijven?
2: Nee, nee, het is geen kerstmarkt.
3: Nee.
2: In het verleden zijn wel eens mensen naar Oldemarkt gekomen en keken rond waar staat de marktkraam.
1: Waar kan ik de kerstbal kopen?
2: Nou, dat is niet het geval. Het is allemaal achter een voordeur. Bij mensen binnen. En dat kan zijn een winkel. Kan zijn een atelier.
3: Kerken.
2: Ja.
3: Kerken doen mee.
2: Kerken doen mee. En op verschillende locaties.
1: En dan op die locatie regelen de mensen zelf.
2: Die laten zelf zien wat ze maken. Soms is knippertjes bakken. Of er is een orgelmuseum, het harmoniummuseum met een galerie. Ja. Zelf heb ik ook een soort atelier waar mensen mee kunstwerken mogen aanschouwen samen met nog iemand erbij.
1: En wat maakt u?
2: Ik maak pastelschilderijen en ik doe grafiek in de vorm van houtdruk en linosneden.
1: Tof.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En het is dus echt het idee dat jullie in, nou ja, in Oldemarkt, zeg maar, dat mensen naar achter een voordeur komen.
2: Ja.
1: Om eigenlijk te kijken wat gebeurt er in Oldemarkt. En dat heeft dan een heel mooie kerstsfeer en een kersttintje.
3: Ja, het is vaak in kerstsfeer. En mensen laten iets zien, een demonstratie. Soms een proeverijtje van iets. Er zijn koren of de muziekverenigingen doen mee. Die treden op. En dat geeft toch in een beetje een lekkere kerst. kerstsfeer. Maar het is wel allemaal binnen. En dat, ja, dat vergeten mensen nog wel eens. Dan zeggen ze van ja, ik hoor er verder. Ik zie helemaal niks. Nee, je moet echt achter de voordeur kijken. Hè, in de landerijen, het dorpservicecentrum. Daar is het altijd heel druk. Mensen die ontmoeten elkaar. Want dat staat eigenlijk wel voorop met het kerstrondje. De ontmoeting met elkaar en met de bezoekers. En vertellen over je hobby, wat je allemaal doet. En nou, ook verenigingen die wat PR doen voor hun vereniging.
1: Ja, en jullie hebben dus nu de inschrijvingen. En aan de hand van die inschrijvingen gaan jullie een programmaboekje of een programma maken. Ja. Ik noem het even een boekje, maar het kan natuurlijk in elke andere vorm zijn.
2: Een flyer.
1: Ja. En aan de hand van die flyer kunnen mensen dan kijken. Nou, ik vind het heel interessant om misschien even uw kunst te gaan bekijken. Of ik vind het juist heel mooi om naar het koor te gaan.
3: Bijvoorbeeld.
1: Of, ik ga de landerijen in. Ja. En dan kan iedereen gewoon gaan.
3: Ja. Het is gratis. Het is, alles is gratis. En je kunt natuurlijk hier en daar best wel dingen kopen. Maar de commercie staat niet voorop. Het is kennismaken. Hier ontmoet je die en daar ontmoet je die. En dat staat voorop in een lekkere kerstsfeer.
1: En hoeveel inschrijvingen hebben jullie al?
2: Op dit moment 25?
3: Ja, nee, nog bijna, net niet. Bijna 25. Bijna. Ja.
1: En dat kan nog wat bij.
2: Vorig jaar waren er 48.
3: Ja, zo. Ja, dus op de helft.
2: Ga nog een keer een herhaal oproep de deur uit. Ja. En dan komen op het laatste moment vaak nog wel een aantal binnen.
3: Ja, dus, zeker.
1: En als mensen nu denken, ik zou dit heel graag willen, maar ik heb nog wat vragen. Waar kunnen ze hun vragen stellen?
3: Nou, via de website van het kerstrondje kun je heel veel informatie krijgen. www.kerstrondjeoldemarkt.nl. En anders kunnen ze ons telefoonnummer staat erop. Het e-mailadres staat daarop. Kunnen ze ons bereiken. En ze kunnen zich ook opgeven via de website. Daar staat een link naar een inschrijfformulier. Ja.
1: Ja.
3: En misschien is het wel heel leuk nog om nog even een spoiler weg te geven. Het is onze 15e en de opening wordt 's morgens gedaan door onze nieuwe burgemeester Erik de Groot in de landerijen. Dus we roepen ook echt iedereen op om 's morgens naar de landerijen te komen om daar de opening mee te maken. Dus dat vinden we wel heel leuk dat de burgemeester dat heeft toegezegd.
1: En wanneer is het?
3: 12 december. Ja.
1: Ja, dus mensen, zeg maar, als je opgeeft, dan moet je op 12 december je deur open doen.
3: Ja.
2: Ja.
1: En klaarstaan om alle bezoekers te ontvangen.
2: Ja.
3: Ja, zeker.
2: Er rijdt die dag een trekker met een tram van de Marigjeshoeve rond. En die stopt op verschillende plekken in het dorp.
1: Ja.
2: En,
1: alleen dat is al een belevenis
3: dat
1: natuurlijk.
3: Dat is heel leuk. Vooral voor kinderen, die vinden dat prachtig. Ja.
2: Er zijn soms momenten, dan moet men een rondje wachten. Maar dat is dan tijdens het drukste, tijdens een spitsuur, half in de middag.
3: Ja.
2: Maar daar wordt veel gebruik van gemaakt.
1: Ja, en het is echt de hele dag, hè? Dus,
3: van 10:30 tot 16:30.
2: Ja.
3: Ja. Ja, dus je kunt het spreiden. Je kunt de hele dag in Oldemarkt terecht. Ja,
1: ja, maar ook dus voor als je opgeeft, dan geef je op om in ieder geval de hele dag beschikbaar te zijn op 12 december. En mochten mensen dan nog vragen hebben, gewoon even via de website. Volgens mij als je kerstrondje Oldemarkt googelt, kom je er ook.
3: Ja.
1: Heel gemakkelijk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja hoor, zeker.
1: En ik ga hem toch vragen, want jullie willen eigenlijk wat versterking. Waar kunnen mensen zich melden als ze denken, nou, ik draag dit in een warm hart toe en ik vind het wel leuk om in ieder geval aan te haken dit jaar of misschien wat meer te kunnen doen?
3: Mee te kijken. Ja, nou, ik denk dat
2: ze ons maar bellen.
3: Ja. Ja.
2: Het telefoonnummer staat wel op de website.
1: Ja, ja, het is volgens mij gewoon bij komt.
2: Het vraagt wel dat iemand met de computer om kan gaan.
3: Ja, zeker.
2: Ja, daar is veel voor nodig. Of veel, maar je moet wel wat handigheid hebben. Met alleen een laptop of je telefoon red je het niet.
1: Nee, een beetje digitale kennis. Wat ook te leren is natuurlijk, maar dan moet je ook voor openstaan.
2: Ook te leren, ja.
3: Zeker. Ja.
2: Dat is toch wel een voorwaarde.
1: Ja, en ook voor als mensen zeggen, nou, ik wil een klein klusje doen. Dus ik vind het wel oké om misschien de website bij te houden. Of ik vind het, ook dat is welkom.
2: Ja.
1: Of willen jullie echt meer een groot Nou, ik wil zeggen bestuur, maar dat klinkt een beetje raar.
2: Nee, geen bestuur. Nee,
3: we houden het graag bij zoals we nu werken met 3 personen is heel prettig. Groter hoeft op zich niet.
2: Nee, dat werkt niet. Nee. Meer dan 3 mensen gaat niet werken. Dan weet je niet meer wie wat nu precies doet. Nee.
1: Nee, maar gewoon, het zou fijn zijn als jullie het op een gegeven moment over kunnen dragen.
2: Mooi zijn, wanneer er weer een man met een vrouw die allebei dicht bij elkaar zitten, dat doen. Of een vader met zijn dochter, of een moeder met zijn dochter. Of,
1: ik zie jullie al aan de keukentafel met z'n tweeën tijdens het avondeten. Nou, we hebben weer wat inschrijvingen binnen.
3: Zo gaat het wel.
2: Hoeveel inschrijvingen zijn er nu? Ja. Oh, ik heb net nog gekeken. Ja.
3: Ja,
2: we moeten hier ook even omdenken.
3: Ja, zo gaat dat wel. Dat is op zich wel makkelijk. Ja.
1: Wat heerlijk. Ik wens jullie.
2: Maar we nemen het niet mee naar bed. Het gaat beheerst ons leven niet.
1: Nee, gelukkig
3: maar dat
1: niet.
3: Moet ook niet.
2: Nee.
1: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier met de voorbereidingen.
3: Ja, dankjewel.
1: En alvast voor 12 december. Ik hoop dat jullie een hele mooie dag hebben.
3: Dankjewel. En tot 3 oktober kunnen ze inschrijven.
2: En het zou leuk zijn, we hebben het nog even nagekeken in oude foto's. De allereerste keer dat het was in 2010, toen lag er sneeuw.
1: Ja, van mij mag het hele winter sneeuw hoor. Ik hou van.
2: Het hoeft niet, dat zou mooi zijn, niet al te veel.
1: Nee. Schaatsen?
3: Vorig jaar scheen de zon, was ook heerlijk.
1: Ja. Laten we het zo zeggen. Ja. Ik hoop op sneeuw en een hele mooie dag.
3: Dank
1: als het maar niet regent.
3: Nee.
2: Precies.
3: Nee.
1: Laten we daarop houden.
3: Ja, daarom. Dank je wel.
0: De mooiste kerst vier je hier.
4: Lekker warm genieten.
0: Lekker warm genieten.
4: Dus prettige feestdagen.
0: Ook dit jaar met RTV Slos.
4: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Ja, vind ik ook belangrijk. Daar gaan we beginnen.
1: Ja.
0: En vroeger moest ik nog wel eens de slotspraat schrijven. En daar had ik eigenlijk stiekem een enorme hekel aan dat ik dat moest doen. En dat begon altijd met een titel. En volgens mij is de titel, als ik die vandaag had moeten schrijven, want we doen het niet meer, ontmoeten. Want ik heb echt alleen maar hele mooie gesprekken over ontmoeten. En mensen die elkaar ontmoeten. En ook nu zit ik tegenover Randy van der Galien. En we hebben elkaar vaker gesproken.
1: Ja.
0: We komen elkaar ook wel eens tegen. En dan ben jij aan het werk. En dan ga ik na mijn werk.
1: Klopt.
0: Want wij kennen elkaar natuurlijk van de trein.
1: Van de trein, klopt.
0: Ja. Ja. Om het gewoon even zo te zeggen.
1: En de eerste keer was denk ik 3,5 jaar geleden of zo. Toen ik net de carrière switch had gemaakt van financiële dienstverlening naar conducteur.
0: Ja, en dan denk je conducteur, je loopt door die trein, je knipt die kaartjes, even de hele ouderwetse kanten. Hè? Maar voor jou staat eigenlijk jouw werk in teken van ontmoeten.
1: Ja, dat vind ik echt het mooiste wat er is. Ik dacht eerst ook van nee, ik hoef geen conducteur te worden. Boetes schrijven, handhaven en streng zijn, dat is niet wat ik eigenlijk ben. Alleen het hoort er wel bij en dat kan ik ook en dat doe ik ook wel. Maar het mooiste vind ik de ontmoetingen met de mensen in de trein. Reizigers in de trein, op het perron. Mensen tegenkomen daar en dan soms uit hele onverwachte hoek prachtige verhalen krijgen.
0: En die verhalen deel je ook? Tenminste, ik volg je op social media.
1: Ja, inmiddels deel ik ze op 3 kanalen. Op LinkedIn, op Facebook en op Instagram. En ik heb een hele leuke naam bedacht. Renny Hoofdconducteur. Dus daar kunnen mensen mij op vinden. En daar deel ik de ontmoetingen eigenlijk al vanaf het eerste moment. Want toen wist ik niks van het spoor, niks van de trein, niks van NS. Dus deelde ik bijvoorbeeld wat kun je zien op een perronbord. En langzamerhand ging ik wat meer verhalen delen over ontmoetingen met mensen. Want dat vond ik zelf ook zo boeiend. Ik denk, oh, die zit bij mij in de trein. Of dat verhaal hoor ik nu. En langzamerhand ben ik daarover gaan schrijven. Echte ontmoetingen. Soms ook gewoon alleen maar luisteren en een verhaal aanhoren. En daar weer een heel mooi verhaal, kort verhaal over schrijven op social media. En op een gegeven moment heb ik een keer een verhaal gedeeld. En toen kreeg ik de ene na de andere uitgeverij die zei, wil je geen boek uitgeven? Nou, voor mij had dat niet gehoeven hoor. Nee, ik zei direct, nee hoor, dat hoeft niet, dat ga ik niet doen. Maar het boek ligt er.
0: Ja.
1: Mensen sporen wel.
0: Mensen sporen wel. En ja. De voorkant is natuurlijk een prachtige trein.
1: Ja.
0: Een dubbeldekker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mijn treinkennis met... ik hou van de trein.
1: Ja, wat goed van jou.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Het mooie van de trein is dat bijna iedereen in welke... Waar je ook zit, zeg maar, in je leven gebruik kan maken van de trein.
1: Ja, klopt. Ja, in principe kan dat. Tuurlijk, wij weten allemaal vanuit het nieuws en de media dat er wel eens wat is op het spoor. Maar ja, dat is zo. Dat kunnen wij niet ontkennen.
0: Nee, en die ontken ik ook zeker niet.
1: En ze proberen ook van alles om daar wel wat aan te doen. Maar daar hebben wij als conducteur natuurlijk ook mee te dealen. Soms staat 's morgens in mijn dienstkaartje dat ik naar Maastricht ga. Maar daar kom ik soms niet, want dat lukt dan niet. Net op een klein stukje waar een vertraging is en dan kan ik de overstap niet halen. Net als gewone reizigers. Ja.
0: Ik denk al vanaf mijn 18e bijna dagelijks met de trein. Eerst studeren, nou, nu werk ik natuurlijk. En ga ik nog steeds met de trein, want ik hou niet zo van autorijden.
1: Nee.
0: Ik moet zeggen, de keren dat ik niet op mijn werk kon komen of niet thuis kon komen, zijn op 200 te tellen.
1: Ja. Ja, en er is altijd, werkt het ook.
0: Ja, er is altijd een omreisroute. Er zijn altijd mogelijkheden, maar die moet je wel kennen.
1: Ja.
0: En dan moet je wel de perronwoorden kunnen lezen.
1: Ja, ja. Een beetje leren hoe het treinreizen werkt. Daar kunnen wij natuurlijk ook mee helpen als conducteur of mensen op het perron. Dat is altijd mooi. Vraag ook, zeg ik altijd, vraag reizigers die hier staan. Vraag mensen in uniform van wat kan ik nu doen.
0: Ook de mensen in uniform zijn niet eng.
1: Nee, die zijn niet eng. Nee, ik denk niet dat ik eng ben. Nee, en mijn collega's ook niet.
0: Totaal niet. Nee, jullie zijn altijd hartstikke vriendelijk. Ja,
1: maar vergeet ook niet dat reizigers onderling heel veel weten. Alleen je gaat eerder naar iemand met een uniform met een vraag dan dat je dat doet met iemand die naast je staat op het perron. Maar dat wil ik ook aanmoedigen bij mensen. Ga ook eens kijken naar reizigers. Vraag daar ook eens.
0: Ja.
1: Nou ja, wat ik 's morgens doe, sowieso. stap ik in de trein, een bomvolle trein, op weg naar waar naartoe? Dan zeg ik goedemorgen allemaal. We zijn zojuist ingestapt op station Zwolle. U bevindt zich in de trein naar, nou dat kan Den Haag zijn, Roosendaal. En dan zeg ik erachteraan, heeft u ook al gezien wie er naast u zit? Even een lach of een vriendelijk woord kan iemands dag al een beetje mooier maken. Dus ik stimuleer ook dat contact in de trein. Ja, dat vind ik ook zo mooi.
0: En jij hebt dus al jouw mooie verhalen, ontmoetingen, momenten gebundeld in jouw boek. Mensen sporen wel.
1: Mensen sporen wel, ja.
0: Hoe ben je aan de titel gekomen?
1: Die is bedacht door de uitgeverij. Ik moet heel eerlijk zeggen, eerst dacht ik, misschien wil ik het niet. Maar nu heb ik wel zoiets. Ik dacht, ja, is dat niet te veel afgeleid van mensen deugen of zoiets?
0: Ja, de meeste mensen deugen.
1: De meeste mensen deugen, ja. Maar eigenlijk past het heel erg bij mij. Mensen sporen wel, het goede in de mens zien. Ieder mens heeft recht op aandacht en daar gaat dit boek over. Maar tussendoor heb ik ook mooie omroepberichtjes geplaatst in het boek. 4 verhalen en dan weer een omroepberichtje. En zo herkennen mensen mij soms al in de trein als ik een omroepberichtje doe. En dan komen ze, oh, dan ben jij van social media. Ja, dat vind ik ook zo leuk.
0: Ik heb wel eens in de trein gezeten met een collega. En toen dacht ik, hey, volgens mij ben jij het. En ook met zo'n berichtje of zo. En dat ik ook zei, oh, als je verhalen wil lezen, dan moet je even die volgen.
1: Ja.
0: Maar ja, nu natuurlijk het boek. En daarin heb je al je verhalen gebundeld, of in ieder geval
1: van het eerste jaar.
0: Van het eerste jaar.
1: En ook heel veel die nog nooit op social media zijn geweest. Mensen denken, oh, dat heb ik allemaal al gelezen, die vanaf dag 1 mij volgen. Ik denk dat 80% nieuwe verhalen zijn die nog niet op social media hebben gestaan en die ik gewoon bewaard heb voor het boek.
0: Want ja. Kom je dan thuis na een dag werken en schrijf je dan, zeg, bijna een dagboek?
1: Ik schrijf elke avond in mijn dagboek vanaf de eerste dag dat ik conducteur werd. Ja, dan ben je nog aspirant-conducteur. Maar toen ben ik gaan schrijven omdat voor mij alles nieuw was. Ik dacht van, ik wil daar gewoon iets over delen.
0: En ja. Wat is voor jou in het boek een van de verhalen waar jij, nou ja, waar je nu nog steeds misschien met een lach of met een traan aan terugdenkt?
1: Ik denk op dit moment het verhaal Leven. Ik kwam een jongen tegen en hij ging weer naar school. En hij was heel blij. Het was in september, dus ik dacht, nou, blij naar school, dat zie je niet zo vaak. Dus dat vroeg ik ook. Ik zeg, het lijkt dat je blij bent. En hij zegt, ja, want ik heb een hele zware periode achter de rug. En ik krabbel weer op. Ik heb in een depressie gezeten en ik ga nu weer naar school en ik heb zo'n zin om mijn vrienden te zien. Toen heb ik heel fijn met hem gesproken, een mooi verhaal, heb ik heel kort iets over gedeeld. En hij heeft mij een kraanvogel gegeven. En dat staat symbool voor leven en die heb ik altijd bij me. Dus dat is ook voor mij heel fijn. Ja. Dus dat is wel een heel mooi verhaal. En dat is dan misschien weer ietsjes zwaarder. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een heel leuk omroepberichtje. Ik had mijn boek maar even meegenomen.
0: Ja, daarom.
1: Weet je nog dat in de zomer eigenlijk geïntroduceerd zou worden, of na de zomer, dat de tassen op schoot moeten?
0: Ja.
1: Daar is nogal een hype geweest van, oh, de tassen op schoot. Dit gedichtje schreef ik midden in de hete zomer, terwijl we niet wisten dat het misschien fijn was om de tassen op schoot te hebben. Beste reizigers, het is een warme dag en deze trein loopt vol. Graag uw begrip voor de mensen met de zon in hun bol. Houd het hoofd koel en de stoelen vrij. Dan kan er naast u misschien nog iemand bij. Een ontspannen reis gewenst. Ja, het was bloedheet in de zomer. En er kwamen mensen binnen. En die bleven op dat balkon staan. Dat is zo'n tussenstukje. En toen zei ik van, goh, zoek maar een plekje. Want er zijn nog wel plekken vrij. Maar mensen durven de ander vaak niet aan te spreken. Dus toen ben ik naar de omroepinstallatie gegaan. En ik heb dit gedichtje voorgelezen. En je zag allemaal mensen lachen in de coupé. En toen deden ze hun tas op schoot. Nou, en zo is het gekomen. Ja. Ik denk, het is ook een beetje fatsoen. Van, pak even je kijk, een zware koffer. Ga je heus niet op schoot sjouwen. En de trein is niet altijd ingericht om zo'n zware koffer mee te nemen. Maar wat het mooie is, je kan samen wel tot een oplossing komen. Je kan hem even naast je in het gangpad zetten. Of je zegt dan toch van, ik zet hem in het midden. Dan ga ik heus niet zeggen van, goh, meneer, mevrouw, u moet uw tas op schoot. Nee, dat is niet zo. Of uw koffer op schoot. Maar Ja, als het een klein tasje is, dan kan je hem zo even bij je zetten. En dan kan iemand daar weer zitten.
0: Ja, ik wil je vragen om even het boek wat omhoog te houden. En dan is het volgens mij de camera achter mij. En dan kijk ik even naar mijn technicus. Ja, zo is hij goed. Want zo kunnen mensen het boek even goed zien. En waar is het boek verkrijgbaar?
1: Het boek is bij de Bruna's, de Read Shop en in Steenwijk bij Primera Steenwijks Boekhuis. En vanmiddag ga ik signeren tussen 2:30 bij Primera Steenwijks Boekhuis.
0: Wat leuk. En ik wens je heel veel succes en heel veel plezier, ook in je werk. En jaar 2 en 3 gaan ook volgen, denk ik.
1: Misschien wel. Eerst maar weer fijn door de trein als conducteur. Dank je wel.
2: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

0: mijn mede-presentatrice heeft er niet te veel zin in, merk ik. Maar die is er wel gezellig bij, want als het goed is spreek ik nu met Dirk in Wolvenga.
1: Ja, goedemorgen. Ik zit hier in het ondernemingshuis. En, het is heerlijk droog hier binnen. En bij mij aangeschoven met Jacques de Vries, dat is de marktleider hier zo van het Lentefestival. Goedemorgen, Jacques.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hey, wat leuk dat we hier even te gast mogen wezen vanmorgen.
2: Nou, leuk dat jullie er zijn inderdaad. Ja, het is een leuke dag, dus er is van alles te beleven. Dus ja, een grote braderie met vanavond nog vuurwerk, muziek en van allerlei entertainment. Dus ja.
1: Nou, dat is wel mooi. Je verklapt meteen wat er vanavond al is. Hè? Maar dat is het natuurlijk niet. Hè? 140 gram, zei je net tegen mij, dat is erop gebouwd. Dus er zit best wel een stukje voorbereiding in. Hoe groot is die club mensen waar je mee aan het werk bent?
2: Nou, 's ochtends voor de markt bereiden we dat met 4-5 mensen voor. En zetten we ze allemaal weg. We zijn vanochtend om 4 uur begonnen. En dus om alles een beetje klaar te zetten. En dan komen we rond 7 uur de standhouders. En nu om 10 uur begint het. Iedereen had vandaag wat moeite, want de wegen waren wat afgesloten. Dus sommigen waren iets langer onderweg. Maar dat mag de pret niet drukken.
1: Nee, dat klopt. Want als Steenwijk hier komt, is ook eigenlijk al een onderneming. Want tussendoor kun je al helemaal niet rijden. Dus voor mensen die naar Wolven gaan, even over de A32. Ja, en dan is het een geluk om een plekje te vinden. Hè? Want alle pleintjes zijn bezet hier.
2: Ja, klopt. Dat is echt iets bij het Lindenfestival. We maken gebruik van elke centimeter. En dus op het ene plein, daar zit de kermis. En de andere pleinen worden gebruikt voor de muziek. En dus ja. En daar tussendoor hebben we natuurlijk het entertainment met alle leuke marktkramen.
1: Ja, want je zegt, je doet het al een aantal jaar. Nou, volgens mij 17 had ik net al een beetje begrepen. Zijn er ook mensen die elk jaar weer komen hier en op de markt staan?
2: Ja, er zijn ook mensen bij inderdaad al die jaren dat ik hier al ben, sowieso al van de partij zijn. En eigenlijk ook daarvoor, dus, want het bestaat nu, ik geloof iets van meer dan 30 jaar. Dus ja, die zijn elk jaar weer van de partij.
1: Zijn er dan nog bijzondere mensen bij?
2: Als je bemarkt bent, zijn altijd bijzondere mensen. Dan, soms zeg ik wel eens, van sommigen zou je echt wel een real show kunnen maken. Dan heb je genoeg entertainment voor een dagvullend programma.
1: Ja, heb je een leuke anekdotes over wat je meegemaakt hebt hier in de jaren?
2: Nou ja, hier is... maar goed, er zijn natuurlijk een aantal standhouders. Ja, ik doe 70 markten per jaar, hè, dus die kom je natuurlijk verschillende tegen. Nou, u heeft net ook al even kennis gemaakt met een van onze mensen die hier op een markt staat met tassen en riemen. Nou ja, dat is natuurlijk echt... zulke gasten, die zijn altijd vrolijk, altijd leuk en altijd een grapje en een grolletje. En dat is natuurlijk wel een beetje het marktleven, hè, het vrije leven. En dus dat is... Dat hoort erbij.
1: Ja, dat hoort er zeker bij. Hè? Want ik liep net ook al een beetje hier door de straten heen. Hè? Er staat ook wat, muziek tussen zo af en toe.
2: Ja, we hebben misschien het echte muziek komt echt vanavond pas. Hè? Maar vanmiddag hebben we op het plein hier achter onze pastorieplein... hebben de jeugd mag vanmiddag de muziek maken. Hè? Wat meer wat house-achtige muziek. Dus meestal doen ze dat s'nachts, maar doen we nu een keer overdag. Voor de rest hebben we natuurlijk echt wel leuke dingen met ballonnenclownen, schminkers. Dus straattheater. Dus dat is hetgene wat het dagprogramma een beetje volstaat. En nu hebben we nu als thema circus. Dus er waren echt heel veel leuke dingen die we daar ook met straattheater voor konden vinden. Dus maar dat staat eigenlijk voor de middag gepland.
1: Ja, er is ook entertainment tussen de kraampjes door. En is daar nog een bijzondere tussen?
2: Qua kraam bedoel of qua entertainment? Qua entertainment wordt het echt een grote olifant, zeg maar, die dan door de straat loopt. En dat soort leuke straattheater-acts. Want straattheater kan natuurlijk echt in heel veel elementen. Maar juist als het volumineus is, dan geeft het altijd wel wat extra's.
1: Ja, dat lijkt me ook wel bijzonder een olifant tegen te komen hier in de straat.
2: Nou, daarom. Dat bedoel ik. Hè. En dan is het open dat ik de kramen ver genoeg uit elkaar gezet heb.
1: Nou ja, dan kom je straks achter natuurlijk. Hè. Ja, het begon een beetje regenachtig vanmorgen, hè, met opbouw.
2: Ja, met opbouw hadden we toch even wat mieze regen. Die we eigenlijk in eerste instantie niet verwacht hadden. Maar zoals nu is het lekker droog. Dus echt mooi markt weer eigenlijk. Dus een klein miezenbuitje hoeft mensen niet tegen te houden. Dus,
1: Ja, maar dat denk ik ook niet. Hè? Want de mensen die moeten wel in mijn jas aan hebben. Want het is wat frisjes natuurlijk. Maar dat maakt het eigenlijk best wel leuk en interessant. Want het is nu wel druk. Heb je al een beetje een inschatting hoeveel mensen er komen vandaag?
2: Ja, gemiddeld komen we bij het Lindenfestival tussen de 15.000 tot 20.000 bezoekers. Ja.
1: En die hebben allemaal een plekje voor de auto.
2: Ja, daar verbaast me ook altijd over. Waar die, want ik was net al aan het zoeken waar ik de auto kwijt moest. Dat lukte mij al bijna niet.
1: Ik had ook wat moeite om de auto weg te zetten hier zo. Dus dat kan ook niet altijd illegaal zijn. Of legaal eigenlijk.
2: Nee, dat klopt. Af en toe moet ik ook zelfs een keer even tussen de regels doorkijken. Hè? En denken van nou, ik probeer het maar.
1: Is er ook controle hier zo vandaag? Lopen hier ook politie en zo?
2: Nee, over het algemeen zulke dagen zijn ze allemaal wel wat flexibeler. Maar dat is in de meeste plaatsen waar wij ook markt organiseren, zie je dat zulke dagen. En dat zie je in Steenwijk of in Meppel ook. En dan wordt er toch wel met een iets ander oog gekeken als op de gebruikelijke dagen.
1: Ja, nou ja, dat is ook wel mooi. Hè. Dat gebeurt eigenlijk nooit wat. Het is altijd gezelligheid.
2: Het is eigenlijk altijd gezelligheid. Zolang als ik het hier inderdaad nu bij ben, heb ik eigenlijk hier nog nooit geen gekkigheid meegemaakt overdag. Nee, het is eigenlijk altijd een hele gemoedelijke sfeer.
1: Ja, wat is je favoriete eettentje hier zo? Want dan moeten we daar straks even naartoe.
2: Nou, ik ben altijd dol op een broodje gehaktbal. Dat is ook altijd lekker weg, toch? Ja, lekker weg snoepen.
1: Nou, helemaal mooi zeg. Hey, Jacques, mag ik je bedanken voor het fijne gesprek?
2: Altijd goed. Dank u wel. Tot de volgende keer.
0: En Dirk, neem je ook even wat te eten voor ons mee? Want Dirk was dus op het Lindenfestival live op locatie in Wolfga. Daarvoor sprak ik Renny van der Gadie over Mensen Sporen Wel. Ik sprak vrouwtje Visserman en Harm Visserman over het kerstrondje onder markt. En Paula Bierma en Marita Schoteman over Wereld Alzheimer Dag en het Goed Nieuws Magazine. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayans vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.